0: Nieuws uit je eigen Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: jouw stadsradio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 100% Haags. Den Haag FM. Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul. Daar is de partij niet blij mee. Bomen vormen de leefomgeving voor dieren. Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom zelf tegen uitdroging en beschadiging, waarschuwt de partij. De inzet van BOA's tegen GESIS en andere seksuele straatintimidatie blijkt een mislukking. Een proef in 7 gemeenten leverde in 2 jaar tijd maar 6 boetes op. AD schrijft erover vanmorgen. De straf is maximaal 3 maanden cel of een boete van rond de €300. Proef was onder meer in Rotterdam. Met het CIS-verbod moeten meiden en vrouwen beter beschermd worden op straat. Het weer nog, af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maximaal rond 20 graden. Morgen hooguit 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: ochtendshow met Sanchi.
1: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. En dat betekent dat er weer een nieuwe week voor ons, ja, hier zo op de planning staat. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij deze week allemaal gaat doen en gaat beleven. En ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik hoor een soort echo in de microfoon. Nou, klinkt ook weer grappig, denk ik. Nou, in ieder geval, ik hoop dat jij een fantastisch lekker weekend hebt gehad. Ik hoor graag wat jij dit weekend hebt gedaan. Dat kan je laten weten via 070-307-8899. Want de lijnen die staan open. En de allerleukste dingen ga ik zo meteen hier in de uitzending natuurlijk benoemen. Ik ga jou zo meteen ook vertellen hoe mijn weekend eruit zag. Want ik heb aardig wat dingen gedaan hier zo in de stad. En wil jij weten wat het dan was? Dan moet jij in ieder geval zeker blijven luisteren. Sweet Psycho. Oh, she's

0: Sweet But Psycho van Ava Max. Hier zo bij de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.
1: No matter what.
0: Runaway. No matter Lady Gaga en Doechii.
1: You got to shit.

morning van Sonmieux. Hier zo in de ochtendshow met Sanji. Ja, en ik ben een beetje aan het kijken waar mijn echo vandaan komt. En ik ben er nog niet helemaal achter. Ja, en dat is dus het leuke van techniek. Want het kan altijd alle kanten op gaan. En het is natuurlijk even uitvinden waar dat dan aan ligt.

Fever Dream van Alex Warren. Hier zo in de ochtendshow met Sanji. Ja, en ik gaf net al aan, afgelopen weekend heb ik het onwijs druk gehad. Hier zo in Den Haag. Ik ben lekker naar Kaderok geweest. Ja, en dit was trouwens voor mij de eerste keer dat ik daarbij aanwezig was. En ik ben heel erg benieuwd of jij misschien ook daar naartoe bent geweest. Nou, ben jij ook naar Kaderok geweest? Of heb jij misschien iets anders leuks gedaan dit weekend? Laat het me dan even weten, want de lijnen die staan open. Je kan me een appje sturen naar 070-307-8899. En de allerleukste dingen die voorbij komen in de WhatsApp zal ik hier in de uitzending met jullie gaan delen. Ja, en ik ga zo meteen ook vertellen wat mijn allerleukste ervaring was dan van dit weekend daar op Kaderok. Want ja, ik ben eigenlijk zelf meer een beetje een urban, een hip-hop fan. Dus het was voor mij ook echt wel eventjes ja, een wereld. Ik dacht, wow, waar ben ik in beland? Maar ja, dat mocht de pret natuurlijk niet drukken, want ik heb er volop van genoten. It's

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. 4 mannen zijn veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld in september vorig jaar. Een 26-jarige man uit Zwijndrecht kreeg de zwaarste straf, 6 maanden cel, maar van de helft voorwaardelijk. De verdachten waren betrokken bij haar. Een 26-jarige man uit Zwijndrecht kreeg de zwaarste straf, 6 maanden cel, maar van de helft voorwaardelijk. De verdachten waren betrokken bij geweld tegen de politie, vernieling.

van zijn voertuig raakte gewond. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed was van verdovende middelen. En de politie-eenheid Den Haag is sinds kort actief op WhatsApp. Via een eigen kanaal deelt de politie onder meer persberichten, vermissingen, preventietips en informatie over grote incidenten in de stad. Ook krijgen volgers regelmatig een kijkje achter de schermen van het politiewerk. En dan het weer van vandaag. We krijgen een mix van wolken en zon. In de loop van de dag kan lokaal een bui vallen, maar er zijn ook flink droge perioden. De temperaturen lopen op naar ongeveer 20 graden.

Ja, de lijnen die staan dus geopend. En jij kan me laten weten wat jij dit weekend hebt gedaan. Nou, ik ga je natuurlijk ook even op de hoogte brengen van hoe mijn weekend eruit zag. Nou, dit weekend was ik dus te vinden op Kaderok. Beide dagen, zowel de vrijdag als de zaterdag. En op de vrijdag mocht ik dus jureren bij Your Stage. Nou, en Your Stage, dat is eigenlijk een platform dat ervoor zorgt dat dus opkomende bandjes, opkomende artiesten een plek krijgen om ja, te laten horen wat hun kunnen. Nou, er waren 27 acts die meededen met Your Stage. En uiteindelijk kwamen er 2 winnaars uit. Nou, en de reden waarom deze bandjes, of dus het was, waren bandjes of urban artiesten meededen, was omdat zij letterlijk een spot konden claimen de dag daarna, de zaterdag, op Kaderok zelf. Dan mochten ze dus op het mainstage, of mochten ze dan optreden. Nou, dat is natuurlijk super tof als je een opkomende band of artiest bent.

En uiteindelijk hebben er maar 3 Urban Acts meegedaan. Dus die competitie was iets minder heftig. Maar dan moet je nagaan. 27-3, jongens. Ja, dan kom je toch op 24. Er deden 24 bandjes mee. Nou, en ik heb me echt laten verrassen. Want het was echt super breed. Echt van zware rock naar gothic, naar iets minder heftig. En ik heb echt van 4 uur 's middags tot 22:30 's avonds achter elkaar geluisterd naar optredens. Ja, het is super leuk om te zien dat er mensen zo getalenteerd zijn en lekker bezig zijn. Maar heel eerlijk, ik was ook echt moe aan het einde, hoor. Ja, en echt heel veel van rock weet ik natuurlijk niet. Maar ik kan natuurlijk wel horen of iemand zuiver klinkt. Nou, uiteindelijk hebben dus 2 mensen gewonnen. Die hebben die dag erna opgetreden. De band die heeft gewonnen, dat was een band dat was bestaand uit echt best wel jonge gozers. Ze waren 14 en 15 jaar, maar waren al super getalenteerd. Die drummer was echt, ja, die had het zo goed onder controle. En hun naam was, en moet ik eventjes terugdenken, de Knokkenooms. Ja, ik weet niet precies wat dat betekent. En dan had je nog een rapper die had gewonnen. En dat was Tommy. Ja, en Tommy die kwam eigenlijk op het podium en had gelijk al die gunfactor. En zijn ook naar huis gegaan met een onwijs grote beker. Dus ja, het was echt helemaal goed en leuk geregeld. Dus dat is eigenlijk hoe de vrijdag eruit zag. En straks hoor je van mij hoe de zaterdag was. Ba-ba-da-da.

Ja, en zoals beloofd zou ik jou ook nog vertellen hoe de zaterdag eruit zag. Nou, en op de zaterdag waren er echt heel veel optredens. En dat begon al best wel vroeg. Want rond 12 uur waren de deuren al geopend van Kade Rock. Nou, vind ik zelf voor een festivaletje toch wel vroeg. Nou ja, normaal is het een beetje 1 uur, 12 uur. Buiten was er was wel best wel een leuke programmering. Wat mij opviel, want je had binnen, bij Immusicon heb je dan de concertzaal. Daar was meer echt wel die harde rock, metal, ook echt gothic rock. Dat had ik zelf nog nooit live gezien. Dus dat vond ik wel echt, echt gewoon een hele nieuwe ervaring. En binnen en buiten was het toch wel wat meer voor een ruimer publiek om naar te luisteren. En wat voor mij wel echt highlights waren van wie op het programma stonden afgelopen weekend, was bijvoorbeeld een Splendid. Een Altin Goon stond erop. Nou, dat vond ik heel gaaf, want dat is dus een Turkse band. Heel eerlijk, als je mij zou zeggen, joh, Sen, luister jij naar Turkse bands? Dan zou ik zeggen, nee. Maar ze waren daar bezig met het spelen. En toen dacht ik, oh, ik kan hier echt van genieten. En ook die zanger, die had een instrument wat echt een Turks instrument was. En ik heb me dus laten vertellen dat op dat instrument, het is een soort, het lijkt een beetje op een hele dunne gitaar. Daar hebben ze dus een soort van kwartnoten op, die we dus hier niet hebben met onze gitaren. Dus dan kan dat zo helemaal met elkaar in elkaar blenden. Ja, ik vind dat dan weer helemaal magisch. Sowieso als ik instrumenten zie uit andere werelddelen die eigenlijk hier zo in Nederland, zoals hoe we dat kennen, niet bekend zijn, dan kan ik me zo laten verrassen. Dus dat was wel echt wel een highlight voor mij van die dag. Ja, en verder qua weer, het was af en toe aan het regenen. Maar ik moet heel eerlijk toegeven, al die rockers die daar stonden, dat boeide ze helemaal niet hoor. Nee, die bleven gewoon lekker doorgaan. En ik heb ook wel zelf zoiets van, inderdaad, als het dan regent, zorg dan dat we erin dansen. Want hey, er is eigenlijk niks leukers dan dansen in de regen. Misschien denk je nu bij jezelf, nee, dat is helemaal niet zo. Ja, dat is wel zo, want in de films is het ook leuk. Dus op een festivaletje kan het ook gewoon.

0: Burn. En het is tijd voor een van mijn favoriete rubriekjes, namelijk
1: Sanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2004. En je moet je even voorstellen, je staat op een schoolfeestje en iedereen is nog een klein beetje onzeker om te dansen. En dan ineens knalt dit nummer in. Dip It Low van Christina Milian. En iedereen denkt ineens, wow, wacht eens even. Ik moet die moves vanuit haar videoclip echt even laten zien. Je kan je nog heel goed voorstellen. Die videoclip zat op een gegeven moment in een gigantisch groot cocktailglas. En er zat een soort water in. Of ja, het moest misschien alcohol voorstellen, dat weet ik niet. Maar dan was ze aan het dansen erin. Nou, het zag er echt fantastisch uit. En heel eerlijk, tot de dag van vandaag... Tot de dag van vandaag wil ik ook in zo'n gigantisch groot glas zwemmen en dansen. Alleen denk ik toch echt dat het in mijn hoofd er leuker uitziet dan dat het er daadwerkelijk uitziet. Ja, in ieder geval, ik ga jouw netvlies dat niet aandoen. Maar ik ga in ieder geval wel jouw trommelvlies natuurlijk verrijken met het heerlijke nummer Dip It Low van Christina Milian.

Het is alweer 7:55. Dat betekent dat het eerste uurtje van de ochtendshow alweer voorbij gevlogen is. Zometeen hebben we het nieuws van 8:00. Maar eerst nog lekkere muziek. Ik heb Angel Face van Oscar en The Wolf voor jou klaarstaan. Je luistert naar Den Haag FM 92.0. De allerleukste ochtendshow van de hele stad.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje vanwege het naderende WK voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul. Daar is de partij niet blij mee. Bomen vormen de leefomgeving voor dieren. Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom zelf tegen uitdroging en beschadiging, waarschuwt de partij. De inzet van BOA's tegen GESIS en andere seksuele straatintimidatie blijkt een mislukking. Een proef in 7 gemeenten leverde in 2 jaar tijd maar 6 boetes op. AD schrijft erover vanmorgen. De straf is maximaal 3 maanden cel of een boete van rond de €300. Proef was onder meer in Rotterdam. Met het CIS-verbod moeten meiden en vrouwen beter beschermd worden op straat. Het weer nog, af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maximaal rond 20 graden. Morgen hooguit 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: ochtendshow. Woehoe. Met Sanchi.
1: Een hele goede morgen. Het is maandag. Er staat weer een nieuwe week op ons te wachten. En daar heb ik natuurlijk weer hartstikke veel zin in. Ja, het is natuurlijk de tweede week van juni. Als je naar buiten kijkt, dan heb je niet echt het idee alsof we in juni zitten. Omdat, ja, het is toch wel een beetje bewolkt. En het ziet er een beetje droevig uit. Maar, we gaan vandaag wel richting de 20 graden. Ik wil niet zeggen dat jij je jas thuis kan laten, want ik zou jou adviseren om die zeker mee te nemen vandaag. Want het kan ook natuurlijk gaan regenen. Maar wederom is dat natuurlijk hartstikke goed voor de natuur. Ik heb onwijs veel zin in de aankomende week en ik hoop jij natuurlijk ook. Nou, laat me even weten wat jij deze week gaat doen. Dat vind ik altijd hartstikke leuk om te horen. Maar eerst lekkere muziek. We gaan luisteren naar Destiny Child. Bootylicious. Nog een beetje zo, hè? Na het weekend? Heerlijk.

Bruno Mars met I Just Might. Nou, en het kan zo zijn dat jij zoiets hebt van... hé, wat is het druk op de weg? Dat ga jij vandaag ervaren. Nou, nu zijn er al werkzaamheden eigenlijk bijna altijd al in de stad. Maar vorige week zijn er echt wel heel veel grote werkzaamheden begonnen. Sinds vorige week ga ik ook 's ochtends echt een kwartier eerder uit huis. En dan kan je bij jezelf denken, ja, tussen 6 en 6:30... is er nog niet zo heel veel verkeer. Is aan de ene kant zeker waar. Maar ik denk, ja, iedereen weet dat het onwijs druk wordt... doordat er zoveel werkzaamheden zijn. Dus dan ga ik er automatisch uit dat iedereen ook wat eerder uit huis gaat. En ik wil absoluut niet te laat komen voor de radio. Nou, vanaf vandaag wordt er ook gewerkt dus op de Loosduinseweg... bij Zegbroek en de Oude Haagweg Loosduinen. Daarnaast zijn ze ook al bezig bij het Rijkswijkse plein. Dus het is echt overal chaos. Ja, dus vanaf vandaag dus nog meer werkzaamheden. En er zijn best wel wat dingen waar jij ook rekening mee moet houden. En dat is dus eigenlijk vandaag. Vandaag gaat er dus fase 1 gaan we in. Dat is van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni. En dat gaat dus over de Loosduinseweg tussen Valkenboskade en de Kamperfoeliestraat. Nou, de rijbaan gaat dicht voor autoverkeer. Parkeren kan aan beide kanten tijdelijk niet. Het fietspad blijft wel open. Ja, woningen blijven lopend bereikbaar. De Valkenboskade krijgt tijdelijk een andere rijrichting. En tankstation Esso blijft bereikbaar. Nou, dat is eigenlijk wat nu heel erg belangrijk is om te weten. En het is eigenlijk allemaal onderverdeeld in verschillende fases. En in elke fase moet jij dan weer ergens anders rekening mee houden. Want dan zijn er weer andere delen dicht. Of dan zijn er weer andere werkzaamheden aan de gang. Dus het kan zo zijn dat jij even iedere week opnieuw moet kijken. Joh, wat verandert er dus aan mijn planning? Moet ik rekening houden met extra werktijd als ik naar mijn werk ga? Rijdt het openbaar vervoer wel? Is het fietspad toegankelijk? Nou, ben je dus benieuwd naar hoe dat allemaal eruit ziet? Dan kan je gewoon heel makkelijk naar de Den Haag FM website gaan of naar de app. Daar hebben we namelijk een artikel gedeeld waarin alle fases staan beschreven. En dat is toch best wel handig als je eventjes even strak voor jezelf wil plannen van... goh, hoe lang doe ik er nou over en moet ik rekening houden met extra reistijd? Hou er wel rekening mee, want we hebben natuurlijk ondergezet in verschillende fases... Mocht het weer echt bar en bar slecht zijn... dan kan het zo zijn dat de werkzaamheden ja, toch wel worden uitgesteld... of dat het langer duurt. En dat is ook best wel logisch, want je moet nagaan... als er asfalt wordt gelegd... en het is onwijs hard aan het plensen... Nou, dan zal dat natuurlijk wel effect hebben op de manier waarop het droogt. Kan het dan wel gelegd worden? Dus dat zijn natuurlijk allemaal rollen die meespelen... en waar helaas... ja. Wij zelf dan geen invloed op hebben. Waar je wel invloed op kan hebben, is natuurlijk om eventjes van tevoren te kijken van oké, wat is nu van mij van toepassing? Om zo ja, niet te laat te komen, want daar wordt eigenlijk niemand blij van. Dat zeg ik wel heel ironisch. Maar er is eigenlijk maar één plek waar ik nooit te laat ben en dat is bij de radio. Verder ben ik echt een certified te laatkomer. Maar dat raad ik niemand aan. Dus wil jij lekker op tijd op je werk komen of naar je afspraak? Check dan even de website of download gewoon de Den Haag FM app. En dan draag je ons altijd in jouw zak. En ben jij op de hoogte van alles wat er in jouw stad gebeurt.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. 4 mannen zijn veroordeeld voor hun rol bij de rellen op het Malieveld in september vorig jaar. Een 26-jarige man uit Zwijndrecht kreeg de zwaarste straf, 6 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De verdachten waren betrokken bij geweld tegen de politie, vernieling en brandstichting. In totaal zijn inmiddels 39 verdachten voor de rechter verschenen, waarvan er 34 zijn veroordeeld. Een 25-jarige Hagenaar is aangehouden nadat hij op de A13 bij Delft een verkeersongeval veroorzaakte tijdens een vluchtpoging voor de Koninklijke Marechaussee. De bestuurder negeerde meerdere stoptekens, verloor de macht over het stuur en botste op een andere auto. 5 inzittenden van zijn voertuig raakten gewond. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed was van verdovende middelen. En de politieeenheid Den Haag is sinds kort actief op WhatsApp. Via een eigen kanaal deelt de politie onder meer persberichten, vermissingen, preventietips en informatie over grote incidenten in de regio. Eigen kanaal deelt de politie onder meer persberichten, vermissingen, preventietips en informatie over grote incidenten in de regio. Ook krijgen volgers

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Stay van Miles Smith. En de lijnen staan nog steeds open. Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend hebt gedaan. Je kan mij een appje sturen. Dat mag naar 070-307-8899.
1: Plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd dat eigenlijk perfect past bij de zomer. Want toch wel als zodra het zonnetje begint te schijnen. Ja, ik weet niet hoor, maar bij mij werkt dat wel zo. En ik hoop natuurlijk bij jou ook. Alles is ineens mooier. Alles is leuker. Iedereen is liever. En ik wil iedereen toch wel weer een beetje dichterbij hebben. Dus ik dacht, ja, welk nummer omschrijft dit gevoel nou perfect? En er was eigenlijk maar één nummer wat naar boven kwam. En letterlijk wat ik net al zei, Closer. Dichterbij. Het nummer van Nio met Closer is daarom de plaat van de week. Heerlijke zomerse tune. En, dit is wel een leuk feitje, Closer was een van de eerste grote R&B hits die eigenlijk ja, de brug sloeg naar de dance-pop sound die de eind jaren 2000 echt gewoon keihard gingen. En wat heel veel artiesten tot vandaag de dag nog steeds doen. Plaat van de week, lekker zomers. Closer van Nio.

0: Thunder in My Heart van Mac. Ja, en wat ik in ieder geval wel hoop, is dat die thunder, oftewel onweer, niet hier zo in Den Haag komt. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of dat gaat gebeuren. Maar wie dat wel weet, is natuurlijk Huub Musée, onze weerman. Die heb ik op dit moment aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Zenji. Ja, het is allemaal nogal wisselvallig deze dagen, dat is wel te merken. We hebben goede periodes, betere periodes. Gistermiddag was dat ook nog wel het geval. En het werd 18, 19 graden, zaterdag nog 20. Maar nou ja, vandaag zien we het eigenlijk ook wel. Er was een beetje zon, maar nu is het toch ook wel weer bewolking. En die bewolking zal in de loop van de dag geleidelijk aan dikker worden. En tweede helft van de middag, in de loop van de middag, kunnen er weer buien voorkomen. En nou ja, daar kan inderdaad misschien een klap onweer bij zijn. Voor de rest, ja, wordt het nog wel 20 graden, dankzij de zuid-zuidoostenwind die er is, een matige wind. En dan hebben we ook vanavond met een paar buien te maken. Daarna komen er weer opklaringen. De wind wordt vannacht zuidwest tot west en de temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen, beetje hetzelfde verhaal. We hebben in de ochtend nog zon. Dan wordt er met een westelijke wind weer onstabiele lucht aangevoerd met opnieuw enkele buien. Ook dan is er weer kans op hagel of onweer. De bovenlucht wordt weer wat kouder. De wind trekt morgen weer wat verder aan. Wordt aan de boulevard van Katwijk en van Scheveningen. Van Kijkduin en Scheveningen weer windkracht 5 tot 6. En het wordt maar maximaal 17 graden. Woensdag, nou, wat minder wind, maar ook dan nog buien. Ook dan weer wat hagel of onweer. 16, 17 graden moeten we het doen. Maar ja, tweede helft van de week, vanaf donderdag, wordt het langzamerhand wat beter, wat minder buien. Het wordt dan alweer 17 of 18 graden. Vrijdag kan het 19 graden worden. En het lijkt erop, het is nog wel vrij ver weg, maar het lijkt erop dat dit in het weekend duidelijk beter wordt. Sowieso droger, met wat meer zon. En dan komt de temperatuur boven de 20 graden uit, daar lijkt het op. En nu moet ik eventjes heel voorzichtig zijn, want er zijn nogal wat berekeningen die voor volgende week duidelijk beter aangeven. Met temperaturen boven de 20 graden, zelfs ruim boven de 20 graden. Het wordt sowieso droger volgende week met wat meer zon. En mogelijk dat het dus echt weer zomerweer wordt, maar daar hou ik nog een beetje een slag om de arm. Laten we dat maar een beetje afwachten, maar die kans zit er dus wel in.
0: Nou, dus dan moeten we deze week nog even doorkomen. En hoop ik dat volgende week weer echt dat zomerse gevoel naar boven komt.
1: Ja, daar lijkt het dus uiteindelijk wel op, inderdaad.
0: Nou,
1: en anders vertel ik het volgende week maandag met wat meer zekerheid.
0: Ja, ja, precies. Nou, super, dankjewel. Dan weten we in ieder geval dat we deze week nog wel ons paraplu en misschien een regenjackie mee moeten nemen als we naar buiten gaan.
1: Zeker, ja.
0: Nou, dankjewel Huub Musée. En ik zorg dat ik deze week weer lekker voorbereid ben en niet voor verrassingen kom te staan als ik naar buiten ga.
1: Mooi, ja.
2: Oh boy.

Lekkere muziek zo om je dag mee te starten. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. De klok tikt bijna 9 uur aan. En dat betekent dat we zo meteen naar het nieuws gaan van 9 uur. Maar eerst heb ik nog een lekker nummer voor jullie klaarstaan. Material Lover. En dan ben ik na 9 weer bij jou terug.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. De Haagse Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingepakt met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
6: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
5: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Op het Margrethaland waren vannacht twee autobranden. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat er weinig van de twee wagens overbleef. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Met de invoering van een nieuwe fietspas hoopt de gemeente Den Haag een einde te maken aan de overlast door slordig neergezette fietsen in stallingen. De pas geeft niet alleen toegang tot de stalling, maar er wordt ook mee bijgehouden of het om een gewone fiets gaat of bijvoorbeeld een fatbike of bakfiets. Die nemen meer ruimte in. Volgens de gemeente Den Haag zijn er fietsen in alle soorten en maten tegenwoordig en vraagt dat ook een andere indeling van fietsenstallingen. Het weer nog, af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen verandert er weinig, het wordt dan een graad of 17. Dat was het. Mijn nieuws vind je op denhagevm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Het is alweer het laatste uurtje van de ochtendshow. Het is alweer 9:05. Ja, de tijd gaat onwijs snel voorbij. Het is natuurlijk maandag, dus we hebben het weekend net achter de rug. Sommigen moeten misschien nog bijkomen. Of sommigen zijn misschien weer heel hard aan het werk. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat jij op dit moment aan het doen bent. Heb jij zoiets van, oh, ik kijk terug op een heerlijk weekend? Of kijk jij misschien toch terug op een weekend waar jij niet zo erg van hebt genoten? Laat het me gerust even weten. Je kan een bericht sturen naar 070-307-8899.

0: Creativiteit, mode en zelfexpressie komen samen in het Laaktheater. Keesha geeft daar binnenkort een workshop Fashion en Art, waarbij je creativiteit de vrije loop kan laten. De workshop wordt mede mogelijk gemaakt door het project Let's Glow, dat jonge makers ondersteunt en de ruimte geeft om hun ideeën werkelijkheid te maken. Nou, Keesha is hier bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: hoe is het?
1: Goed met jou?
0: Ja, gaat lekker. Mooi. Nou, je gaat dus binnenkort, morgen al een workshop geven.
1: Morgen al.
0: Ja, fashion en art. Yes. Ja, waar moeten we aan denken?
1: Nou, eigenlijk aan de combinatie van kleding en kunst samen. Geïnspireerd op wat je zelf in gedachten hebt of hoe je jezelf wilt uiten. Wat voor mij belangrijk is dat, dat je gewoon nadenkt en dicht bij jezelf blijft. Van wat vind jij mooi, wat inspireert jou om die twee dingen samen te kunnen voegen. Ik vind bijvoorbeeld body art in combinatie met kledingstijl gewoon heel leuk. Maar het kan ook gewoon zijn dat je bijvoorbeeld een object hebt waarvan je denkt van ik heb er iets van gemaakt. En dat past bij mijn outfit. En die combinatie zorgt ervoor dat je gewoon echt geweldige nieuwe outfits hebt zonder dat je iets hoeft te kopen in de winkel.
0: Ja, dus eigenlijk ook een beetje rebranden van wat je al hebt.
1: Yes,
0: hoe ben je zelf op het idee gekomen dat je dacht van ik ga gewoon fashion en art combineren? Want eigenlijk is fashion ook wel een beetje art.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar hoe ik het zie, denk ik van je kan wel echt nieuwe dingen uitkrijgen dat nog niet in de winkel te verkrijgen is. Ik begon eigenlijk in 2018 bij het Rijksmuseum als, als part-time medewerker daar. En een keer hadden ze een model nodig en die was dus niet komen opdagen. En ze keken naar mij en ze dachten van, wil jij het doen? En dan zag ik van, ik heb het nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik kan.
0: Ja, heel goed,
1: en,
0: ja.
1: Vervolgens hadden ze me vaker gevraagd ervoor. En ik kwam echt ook met ideeën tijdens de workshop zelf van, misschien moet je dit doen, misschien moet je dat doen. En daar kwamen echt hele leuke foto's uit. En ik denk van, als ik alle andere mensen tips geef, dan kan ik het ook voor mezelf doen.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje ben je per ongeluk hier opgevallen.
1: Ja, wel echt erin gerold.
0: Ja.
1: En ik vond het sindsdien leuk. Ik heb echt ook leuke foto's ervan teruggekregen, ook van mijn eigen ideeën. En dan denk ik van, daar moet ik wel echt wat mee doen. Dus vandaar eigenlijk.
0: Ja, je dacht, ik moet dit voortzetten.
1: Ja.
0: Als je zelf terugkijkt van, qua fashion en art, wat is dan het meest iconische wat je tot nu toe hebt ontworpen of hebt verzonnen?
1: Wow.
0: Of zijn het heel veel stukken? Het kan ook dat je zegt van, ik kan niet eentje kiezen. Het zijn echt...
1: Ik heb foto's, ik moet echt...
0: Een paar?
1: Ja. Het zijn er een paar aantal inderdaad.
0: Waar moet ik aan denken bijvoorbeeld?
1: Objecten, bijvoorbeeld iets wat je op je hoofd hebt of een soort van bubbelwrap, maar als een cape vorm. Echt verschillende dingen waarvan ik denk van wow, ik wist niet dat het zo kon uitpakken, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus het is misschien te kort om te benoemen, maar best wel veel. Ja.
0: Dus eigenlijk ook geen materiaal is niet mogelijk. Alles kan, als ik het een beetje zo...
1: Ja, soms van als je een vuilniszak zet op je hoofd, ben je ook al mooi.
0: Ja,
1: precies. Zelf heen.
0: Ja, het is maar ook net hoe je het kleedt. Ja, heel eerlijk, op de catwalk zie je ook echt van alles en nog wat voorbij komen.
1: Klopt, maar dat moet je net staan.
0: Ja, dat is ook zo. Dat moet je wel staan, inderdaad. Ja. Dus dat is wel een beetje wat je ook dan mee wil nemen in de workshop.
1: Zeker. Ik ga objecten meenemen waarmee ze kunnen experimenteren en zelf aan de slag kunnen gaan en uiteindelijk kunnen vastleggen.
0: Ja, top. En kan je al een beetje een tip geven van of misschien een beetje, niet een tip, misschien een beetje alvast vertellen wat voor soort materialen jij dan meeneemt morgen?
1: Oh, dat wordt een verrassing.
0: Dat wordt een verrassing, dat weet ik gewoon nog niet. Maar is het ook zo als iemand zoiets heeft van, ik wil graag komen, ik wil zelf ook iets meenemen dat het kan?
1: Ja, zeker. Ja, dat is juist leuk, want dan kan je dan experimenteren met wat er is en je eigen identiteit ook erin kwijt. Want je neemt echt iets mee wat jij belangrijk vindt.
0: Ja.
1: En ik ga ervan uit dat er dan wel echt een mooi resultaat neergezet kan worden.
0: En heb je zelf iets van, ik vind dit item het leukst om te doen? Bijvoorbeeld een hoed of juist een shirt of een broek? Of is dat ook helemaal open eigenlijk?
1: Ik vind, als ik bijvoorbeeld hoeden maak met bepaalde objecten, vind ik dat heel leuk. Ik heb het een keer gedaan met de placemat. En de placemat was wel echt heel mooi op mijn hoofd.
0: Ja. Nee, ik ben heel erg benieuwd naar de foto's ook zo meteen. Ja, de luisteraars die hebben zoiets van, hallo, ik wil het ook zien. Ja, ik ga dat zo meteen natuurlijk wel dan even met jou bekijken. Dus morgen geef jij een workshop. Ja, kan je misschien nog vertellen waar dat dan precies gaat gebeuren?
1: In het Laaktheater. Dus in Laakkwartier. Ja, in de kleinere ruimte. Als je binnenkomt rechts eigenlijk.
0: Is het vrije inloop?
1: Je kan je opgeven via de website. Het is wel gratis, dus dat is ook heel fijn. Het is in samenwerking met het Laaktheater. En ik zal zeggen, meld je aan. Het is om 7:00.
0: Ja, ik zou zeggen, dus wil je lekker creatief bezig zijn? Ja, ga dat vooral doen. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik ga met jou even door die foto's zo scrollen. Ik ben onwijs benieuwd.
1: Ja.
0: Ja, dankjewel, Keesha.
1: Yes.

0: 100% Haags. Met nu Haagse muziek.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe heb ik het

voor de stroom. Klinkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu liever naar zijn vrouw toe wil. En de afwas tot de ochtend blijft bestaan. Dan geef ik veel meer fooi.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Ja, wat weer een grappig nummertje zo hier zo in de ochtend bij de ochtendshow van Ronnie Sober. En er is nieuwe muziek van Haagse bodem. De Haagse rapper Hermes Borsellini is terug met zijn nieuwste release Reboot Freestyle 3. Ja, en dat nummer komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want achter de schermen is er heel veel gebeurd. Daar gaan we zo meteen ook met elkaar over babbelen. Maar allereerst, goedemorgen Bars.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is het zo? Want je bent net ook weer terug, want je bent op vakantie geweest.
2: Ja, klopt. Gaat goed. Gaat goed.
1: Ja, hè? Ja. Ja, hoe was je vakantie?
2: Heerlijk, echt. Dat was een goede vakantie. Heeft me goed gedaan. Prachtige dingen gezien. Leuke familie weer leren kennen. Na heel lange tijd ben ik weer teruggegaan naar de roots, naar de motherland. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ik zag ook al dingen voorbij komen, dat je ook allemaal dingen bent overkomen daar. Waaronder dat je bijvoorbeeld ook bent gestopt met smoken.
2: Ja, klopt.
1: Ja, was het een grote stap voor jou?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon cold turkey, man. Vanaf dag 1 was het gelijk stoppen. Was wel even wennen, man. Want ik was eigenlijk echt een smoker. Dus ik ben mezelf 100 keer tegengekomen. Nachtmerries. Alles wat erbij kon kijken heb ik gewoon meegemaakt. Maar het heeft me goed gedaan, man. Ik heb gezien wie ik kan worden en wie ik wil zijn nu. Dus daar ga ik nu naartoe.
1: Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En ook gewoon dat je het in één keer zo hebt gedaan. En daarnaast heb ik ook voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een angst als hoogtevrees hebt overwonnen.
2: Ja, klopt. Dat is iets wat me al jaren gewoon eigenlijk heel mijn leven al een beetje achtervolgt. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en ik ben toen van een stijger gevallen. En sindsdien had ik hoogtevrees.
1: Ja.
2: En dit keer heb ik het overwonnen door middel van ook stoppen met smoken. Ik had een bezigheid nodig. Dus ik zag daar allemaal bergen. En ik ben die gaan gewoon beklimmen, man. Vanaf de ochtend 7 uur was ik wakker en ik ging elke berg gewoon af. En trotseren en elke keer een stukje hoger. En toen zag ik van, ik heb die angst niet meer, man. En dacht ik van, het is klaar, man.
1: Dus eigenlijk buiten dat het vakantie was het eigenlijk ook een soort nieuwe ontpopping van misschien een nieuwe fase in je leven?
2: Zeker, mentale reis. Mezelf tegenkomen, persoonlijke ontwikkeling. En heeft me echt goed gedaan, man.
1: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hoe lang ben je uiteindelijk op vakantie geweest?
2: Ik ben 2,5 week weg geweest. En het voelde eigenlijk langer.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, je straalt ook lekker heel veel rust uit.
2: Thanks.
1: Is dat ook iets wat je nu mee gaat nemen naar nog nieuwere muziek die er allemaal aankomt? Wat je hebt meegemaakt?
2: Ik denk in de beslissingen die ik ga maken in de toekomst in mijn muziek en in het leven zelf. Dat meer, ja.
1: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
2: Ik ben nu meer gefocust. Ik ben wat scherper. Ik ben wat helderder in mijn hoofd. Dus beslissingen die ik nu maak, die zijn wel toch wat realistischer dan voorheen.
1: Oké, okay, nice. Dus, ik ben benieuwd welke kant dat natuurlijk allemaal opgaat.
2: Ja.
1: Er is ook natuurlijk een nieuw nummer uit, Reboot Freestyle 3.
2: Absoluut.
1: Ja, kan je daar wat over vertellen?
2: Tuurlijk, het is een vervolg van de reboot sessies die ik heb gedaan. Ik heb 1 uitgebracht in 2025 en 2 heb ik begin dit jaar, als het goed is. En dit is dan deel 3. En deel 2 heb ik opgenomen in zo'n Haagse tram. Ik weet niet, je hebt er voorbij zien komen.
1: Ja, sowieso.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: En deze heb ik ook een stuk in de Haagse tram opgenomen. En deels buiten. Samen met drone-pilot Malik. Komt ook uit Den Haag. Is een hele toffe gozer. Hij kan heel gekke dronebeelden maken. En we hebben echt een mooie video van gemaakt. Dus dit is het vervolg van de reboot-sessies. En Oompie staat er ook op. Sowieso. My guy. Ik heb hem gevraagd om een goede bars te spitten. En hij heeft geleverd, man. Dus we hebben een krachtige track van gemaakt. En Reboot Freestyle 3 is een feit, man.
1: Ja, super dik. En wat altijd zo tof is, jij represent Den Haag echt altijd. Is het niet in je videoclips, dan is het ook wel nu gewoon in je outfit met Den Haag op je pet. De vest die je aan hebt.
2: Ja, toch? Absoluut. Ik ben een jongen van de stad, man. Ik vind het belangrijk om een stad te representen. Want buitenstaanders kijken toch wel een beetje met een scheef oog vaak naar Den Haag. Het loopt achter, bla bla, het heeft niks. Maar er is hier voldoende te doen. En er is hier voldoende talenten die nog gezien en gehoord moeten worden. En ja, ik voel me wel als die guy die zeg maar de stad weer op een nieuwe plek moet gaan zetten, man.
1: Ja, en heel eerlijk, ik denk dat we in Den Haag eigenlijk gewoon alles hebben.
2: We hebben hier alles, man. Maar het wordt nog niet goed belicht. En dat is een beetje wat het tegenhoudt, snap je?
1: Dat is het. Ja, we gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel weten, wat betekent Den Haag nou voor jou in één zin?
2: In één zin, wat Den Haag voor mij betekent?
1: Als het één zit lastig is, mag je uitwijken naar twee.
2: Even kijken. Thuiskomen, man.
1: Bam.
2: Thuiskomen. Zeker. Thuiskomen. Ik ben net thuis. Ik voel me thuis. Den Haag is de stad waar ik thuis hoor.
1: Kijk, ik ga daar 100% mee akkoord. En ik denk, met daarmee ga ik ook gewoon lekker jouw nummer instarten. Dit is dus de nieuwste van Hermes Borsellini en Oompie. Reboot Freestyle 3.
3: CD's, is that you, baby?
2: Scare him, man. Reboot. Reboot Freestyle. Part 3. Lange adem, man. Get him. Tegen Daimona aan het reboot freestyle. Part 3. Lange adem, man. Get him.

0: AI-gestuurde oplichting en fraude wordt steeds slimmer en moeilijker te herkennen. Tijdens de actiedag Echt Niet Vandaag wordt aandacht gevraagd voor digitale criminaliteit. Uit onderzoek van het Haags fraude- en AI-bedrijf Advice Robo blijkt zelfs dat fraudeurs steeds vaker complete digitale identiteiten inzetten om slachtoffers te misleiden. Nou, daarover praat ik met fraude-expert en CEO Diederik van Tiel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, uit jullie analyse blijkt dat online oplichting steeds professioneler te werk gaat. Nou, wat is eigenlijk de grootste verandering die je zelf in de afgelopen jaren hebt gezien?
1: Ja, inderdaad. De grootste verandering is dat fraudeurs niet langer losse nep-accounts of valse websites gebruiken, maar eigenlijk complete digitale identiteiten opbouwen. Kijk, een paar jaar geleden kon je een fraudeleuze webshop vaak nog herkennen aan een slecht ontworpen website of gebrekkige communicatie.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zien we professionele webshops, social media accounts, klantenservices via WhatsApp, advertenties op Facebook en Instagram en zelfs overtuigende reviews. Maar wat wij nu zien is dat fraudeurs steeds beter worden dus in het stimuleren van vertrouwen. En daardoor wordt het voor consumenten steeds moeilijker om echt van nep te onderscheiden.
0: Ja, precies. Ja, want ook wat je zegt, als ik denk aan vroeger, als je dan bijvoorbeeld zo'n nepmailtje ontving, nou, dan zag je het gelijk, omdat het bijvoorbeeld in heel slecht Nederlands stond geschreven. Maar dat wordt dus ook steeds beter.
1: Ja. Fraudeurs zijn niet alleen beter geworden in fraude, maar ze zijn eigenlijk vooral heel veel beter en slimmer geworden in het nabootsen van vertrouwen. En daar trappen we eigenlijk steeds vaker in, ook met z'n allen.
0: Ja, en dat is dus ook wat deze vorm van fraude dan, denk ik, eigenlijk zo moeilijk te herkennen en gevaarlijk maakt.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja, en je hebt natuurlijk veel mensen, waaronder eigenlijk ik zelf ook, als ik eerlijk ben, die denken, mij overkomt dat niet. Hoor je dat vaak?
1: Ja, dat hoor je heel vaak. En ook bedrijven denken vaak, mij overkomt het niet. Maar mensen kijken vaak naar de website, maar niet naar het bedrijf achter de website. En de meest voorkomende fout die we maken is dat we vertrouwen op een advertentie of een professioneel uiterlijk daarvan. Maar we zien niet het bedrijf achter de advertentie.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk het probleem. En we kijken ook niet of daar onafhankelijke reviews van zijn. Of dat het buiten de social media zichtbaar is. Dus mijn advies is ook altijd, controleer niet alleen de winkel, maar ook de geschiedenis achter de winkel.
0: Ja, en zijn het ook bijvoorbeeld dingen dat je moet kijken van, staat er bijvoorbeeld een KVK-nummer vermeld op de site, dat je dat dan bijvoorbeeld ook kan nachecken? Of zijn er andere manieren hoe je zeker kan weten dat je te maken hebt niet met iemand die aan het frauderen is, of dat het een echte website is waar je op zit?
1: Ja, nou, dat is één. Kijk, waar het vaak al begint is dat het bedrijf vaak in de social media advertenties doet, maar buiten de social media eigenlijk een website heeft met een rare URL. Dus het was onlangs in het nieuws dat het CBS had dan onderzoek gedaan dat dit soort online oplichting afgelopen jaar met 20% is gegroeid in ons jaar. Maar daar zag je dus ook dat bedrijven, dat fraudeurs bedrijfswebsites namaken, zoals Lidl kwam in het voorbeeld voor. Maar je zag ook dat de URL, dus wat je boven in je scherm ziet, dat een hele rare vorm had. Dat was duidelijk geen Lidl URL. En het zijn dat soort signalen. Dus kijk goed naar de URL. Kijk goed of er reviews zijn. Kijk goed of de website er inderdaad echt professioneel uitziet. Kijk naar de KVK als je echt twijfelt. Precies dat soort dingen zijn belangrijk.
0: Oké, dus dat zijn allemaal dingen waar je zelf goed op kan letten. Nou, wat misschien wel grappig is, want in Den Haag staan nu natuurlijk deze maand de bibliotheek ook helemaal in het teken van maand van de AI. Ja, en het biedt natuurlijk ook heel veel kansen, want AI dat zorgt ervoor dat heel veel dingen ook mogelijk zijn. Bijvoorbeeld hier staat een fotoboot, dan maak je een foto en dan komt er uiteindelijk een gedicht uit qua hoe je dan eruit ziet. Maar het brengt natuurlijk ook onwijs veel gevaren met zich mee. Ja, wat is denk je nog een allerlaatste tip wat mensen echt moeten meenemen om niet online toch te struikelen of te vallen in een gevaar? Want het kan uiteindelijk iedereen overkomen.
1: Ja, het kan echt iedereen overkomen. En inderdaad, AI verlaagt de drempel om professioneel ook de fraude op te zetten. Maar AI maakt het ook mogelijk om die fraude te traceren. Dus veel bedrijven investeren daarom ook in AI voor hun fraudedetectie. Kijk, wat het voor consumenten, die moeten ook gewoon logisch nadenken. Als je een advertentie ziet met een aanbieding die too good to be true is,
0: dan is het
1: dan
0: zo.
1: Dan zou ik echt goed gaan zoeken van bestaat dit bedrijf? klopt die URL van die website wel met het merk wat ik, waar ik denk iets te kopen. Andere checks doen in de Kamer van Koophandel. Heel goed kijken naar review sites. Er zijn heel veel onafhankelijke review sites van bedrijven. Dus als, daar zou ik mee beginnen. Dus als de aanbieding echt too good to be true is, alarmbellen aan en dit soort signalen checken.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel. Dus eigenlijk wat we moeten doen is zorgen dat we goed zelf ook onderzoek doen. En niet eigenlijk gelijk misleid worden als we iets voorbij zien komen. Dat we denken, oh, dit is echt een hele toffe of goede advertentie. Ik denk dat iedereen daar zelf ook heel erg alert op moet zijn. Dankjewel, Diederik van Tiel.
1: Graag gedaan.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb nog een beetje opvliegers, want het is een benauwde dag. Dus ik was aan het wandelen, lekker met mijn jasje aan. En dan kom je hier binnen en dan denk je, oh mijn god, alles uit. Nou ja, ik heb mijn jas uitgedaan, de rest aangehouden.
1: Niet alles.
0: Nee, niet alles. Nee, nee. Dus, maar je hebt een zwaar weekend gehad. Iets leuks?
1: Ja, nou, ik heb dus bij Kaderrock gepresenteerd.
0: Oh ja, ik zag, ik zag... Het Zegbroek College heeft iets gewonnen. Ik zag jou op de foto van de story van het Zegbroek College staan.
1: Oh, dat zou heel goed kunnen bij Your Stage. Dus de vrijdag was ik jury. En toen heb ik uiteindelijk naar 27 acts moeten kijken. Ja. Waarvan 24 bandjes, 3 urban acts. En dat was echt van 4 uur 's middags non-stop door tot 22:30 s'avonds.
0: Lekker druk.
1: Helemaal gaar.
0: Snap ik.
1: Maar het was echt super tof om te zien.
0: Ja, leuk. Ja. En nou ja, dus ik zat zo en ik dacht... Hé, de Sanji.
1: Ja.
0: Maar welk account zit ik nou eens door te kijken? Het Zegbroek College.
1: Grappig. Ik wist niet dat ze dat hadden gedeeld, maar leuk.
0: Ja, stond een story. Ja, het was een vruchtbaar weekend voor die school. Want ze hadden ook nog een op zonne-energie een boot vooruitsturen wedstrijd gewonnen. Ja. Iets technisch. Dus ik dacht, nou, lekker bezig Zegbroek.
1: Ja, precies. Jij bent ook van Zegbroek, hè?
0: Ja, ik heb het Zegbroek gegeten, maar mijn dochter zit er nu ook op.
1: Ja, dus ik heb er ook gezeten.
0: Jij ook?
1: Oh, Zegbroekers, ja.
0: Echt? En Eva?
1: Ja, ook.
0: Ja.
1: Oh.
0: Nou. Maar toen woonde je dus in Den Haag?
1: Nee. Toen was ik net verhuisd. Maar toen ging ik altijd nog op en neer reizen. Ja, dat gaat niet in een andere stad naar school.
0: Nee. Oké, nou leuk. Nou ja, we zijn allemaal Zegbroekers. Vandaag.
1: Ja.
0: In de uitzending. Ik begin even bij de FNA11, want...
1: Ik ben benieuwd.
0: Vorige week was natuurlijk... En dan had ik natuurlijk wel bijvoorbeeld Harry Jekkers kunnen doen. Hè? Ja. Had best leuk geweest. Maar gelukkig heb ik dat niet gedaan, Sentje.
1: Nee.
0: Want vandaag ga ik hem even bellen. Dus vandaag ga ik zeker Harry Jekkers draaien, maar niet in de FNA11. De FNA11 van deze week is dan dus de E van Ilse de Lange bijvoorbeeld. Vandaag 2 keer Ilse de Lange op het menu staan. So Incredible en I'm Not So Tough. Stemmen kan natuurlijk gewoon via Instagram.
1: Ja.
0: En verder. Theo Pijmans, dat is de hoofdredacteur van Straatnieuws. Die komt even de nieuwste editie met me doornemen. En dan heb ik Adapt Don't Shop. Want daar komt weer een huisdier voorbij. Luc komt langs. Nou, die heb ik lang niet gezien. En daarna ga ik Harry Jekkers bellen. En dat vind ik heel leuk.
1: Ja.
0: Dus vrijdag dacht ik, weekend gaat beginnen. Maar voicemailbericht, even luisteren. Hoi, met Harry Jekkers. Dacht ik, ja, dit is toch wel kick. Hè?
1: Dit is leuk, ja, tuurlijk.
0: En hij gaat stoppen. Dus hij heeft zijn laatste tour. En hij heeft een boek geschreven. En dan houdt het op. Dan trekt hij zich waarschijnlijk terug in Ibiza. Of op Ibiza, zeggen we.
1: Ja.
0: En dan, maar dat is natuurlijk wel een end of an era.
1: Het is, maar jij mag hem vandaag nog wel even bellen.
0: Ik mag vandaag superleuk. Nog even spreken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus we gaan er gewoon een lekkere show van maken.
1: Ja, dat klinkt helemaal leuk en gezellig.
0: Ja, we zijn weer lekker vlot vandaag.
1: We zijn lekker vlot, ja.
0: Ja, ik ben uitgeluld.
1: Ja, zo kan het ook gewoon soms gaan. Nou, dan heb ik lekkere muziek.
0: Ga lekker draaien en daarna uitrusten, want je hebt keihard gewerkt, vrouw.
1: Ja, dat is waar. Ik heb het echt even nodig ook. Ja. Maar over de Haag gesproken, ik blijf wel heel even in de Haag hangen. Want Harry Styles.
0: Ja, lekker.
1: American Girls.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. De Haagse Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingepakt met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
6: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
5: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Op het Margrethaland waren vannacht twee autobranden. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat er weinig van de twee wagens overbleef. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Met de invoering van een nieuwe fietspas hoopt de gemeente Den Haag een einde te maken aan de overlast door slordig neergezette fietsen in stallingen. De pas geeft niet alleen toegang tot de stalling, maar er wordt ook mee bijgehouden of het om een gewone fiets gaat of bijvoorbeeld een fatbike of bakfiets. Die nemen meer ruimte in. Volgens de gemeente Den Haag zijn er fietsen in alle soorten en maten tegenwoordig en vraagt dat ook een andere indeling van fietsenstallingen. Het weer nog, af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen verandert er weinig, het wordt dan een graad of 17. Dat was het. Mijn nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100% Haag. We beginnen dit uur met Jean-Paul featuring Sia. Tot

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 10 op deze maandag 8 juni. En zometeen hier op de thee. Een lekker gemberteetje heb ik net gezet voor Theo Paimans. Hij is de hoofdredacteur van Straatnieuws. En er is weer een nieuw krantje, dus je kan zeker weer een nieuwe editie kopen bij jouw vaste straatnieuwsverkoper. En wij nemen zometeen alvast even wat Haagse artikelen met je door. Agnes gaan we bellen. Zij heeft weer een mooie kater geselecteerd voor de Adapt Don't Shop rubriek. Dus die stellen we straks met liefde aan jullie voor. Hij kan geadopteerd worden. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. We doen het artiesten ABC. We zijn aangekomen bij de I van Ilse. Ilse de Lange heeft twee nummers op het menu staan vandaag. So Incredible en I'm Not So Tough. Het zijn twee gouden ouwes. Vind ik leuk. Ik heb die cd toen der tijd ooit gekocht. En toen kocht ik, weet ik nog wel, toen werd ik lid van zo'n club. En dan kon je hier de Hoogstraat niet inlopen. Of mensen spraken je aan of je zo'n lidmaatschap wilde van zo'n boekenclub. Maar je mocht ook cd's kopen. En dat deed ik. En toen kocht ik dus deze cd van Ilse Lange. En ook die van Shania Twain erbij. En toen zat ik er natuurlijk voor een jaar aan vast. En moest ik iedere maand een boek of een cd kopen. Maar dit is dus de keuze voor de FNA 11. En stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Ik laat het even aan je horen.
0: Even na 11.

0: Taylor Swift met Open Light.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie is Theo Pijmans en hij is de hoofdredacteur van het Straatnieuws. Ik hou al eventjes de editie van nu omhoog en dan zie je, daar staat Rob Jet op de voorkant. Goedemorgen Theo.
2: Hey, goedemorgen Jessica, hoi.
0: Heb jij Rob geïnterviewd?
2: Ik heb Rob geïnterviewd, ja.
0: En hoe was dat?
2: Nou, dat was wel heel bijzonder. Hij was een dag lang, praatte hij met dakloze medemensen en dan met hulpverleners.
0: Ja?
2: En ik volgde dat en ik stelde hem ook vragen van hoe hij dat vond. En ik merkte aan hem dat zijn interesse wel echt oprecht was.
0: Ja.
2: Dat vond ik ook heel mooi om te zien. En dat bleek ook wel uit zijn antwoorden, dat hij ook heel goed geluisterd had. En wat vooral opvalt is, die man is dan een hele dag in gesprek met allerlei mensen, maar aan het einde van de dag is hij nog net zo fris als toen hij binnenkwam.
0: Bijzonder, hè?
2: Ja, heel bijzonder. Ja,
0: ja, dat is heel knap. Misschien dat hij thuis dan wel instort. Dat kan, ja. Dat kan wel, natuurlijk.
2: Ja, op de bank.
0: Want je geeft natuurlijk de hele tijd ook stukjes van jezelf weg.
2: Ja.
0: Want die lach, dat is ook een stukje van jezelf. Je geeft die energie.
2: Ja.
0: En dan krijg je ook wat terug. Mensen vertrouwen je niet als je zelf helemaal gesloten bent.
2: Ja.
0: Dus het kan niet anders dat hij daar op een moment wel moe van is. Maar hij laat het dus niet zien.
2: Nee, en wat een mooi moment was dat hij ook in gesprek raakte met 3 vrouwen. Die zaten hier in een AZC te wachten op of ze hier mochten blijven.
0: Ja.
2: 1 vrouw zat er al 4,5 jaar. Ik heb die vrouwen ook gesproken, de ander 2,5 jaar. Maar hij zat dus aan de tafel met die vrouwen, luisterde naar hun verhalen. En hij moest ook uitleggen op een gegeven moment, ja, dat ons asielsysteem helemaal vastgelopen was.
0: Ja.
2: Dus ik vroeg hem ook van, joh, wat ging er dan door je heen toen je dat moest vertellen?
0: Ja.
2: Vond je dat niet vervelend of zo? Maar nee, dat vond hij niet. Hij vond juist dat daar wat aan gedaan moest worden. Dus je zag wel een gedreven iemand die echt op zoek was naar oplossingen. En ik merkte ook aan de reacties van deze vrouwen, deze 3 vrouwen, ze staan ook op de foto, dat ze ook echt blij waren met dat gesprek. Omdat ze het gevoel hadden van, ja, we zijn gezien. We worden gezien door toch
0: wel. Zijn dat deze vrouwen met die meneer?
2: Ja, dat zijn die vrouwen. En we worden gezien door toch wel de premier van dit land.
0: Nou ja, ik denk ook wel dat indruk maakt natuurlijk. Dus als je in zo'n hele zware situatie zit als zijnde, je bent thuisloos.
2: Ja.
0: Het is dakloos, thuisloos.
2: Ja.
0: Het gaat een beetje door elkaar heen, staatloos. Ja.
2: Ja.
0: Onzekere leefomstandigheden.
2: Ja.
0: En dan komt de premier, dat doet vast iets met je. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen heel kritisch zijn. En hij krijgt natuurlijk nu heel veel kritiek over zich heen. Ook de satire, die maakt hem soms belachelijk met we gaan een ruggengraattransplantatie doen, zag ik laatst. En dat is in Den Haag hard nodig. En ik zou niet in zijn schoenen willen staan.
2: Nee, maar weet je, het mooie hiervan was dat ik ook de andere kant van hem zag.
0: Nou ja, maar dat is het. We hebben natuurlijk in campagnetijd deze kant heel erg gezien.
2: Ja.
0: En daar hebben we geloof in. Maar politiek is zo'n, nou ja, even plat, maar een nasty bitch.
2: Nou ja.
0: Het is zo lastig.
2: En dat zei hij zelf ook, hè? Want hij noemde ergens ook in het interview met mij, zei hij ook van, ja, noemde hij de politiek ook een platgeslagen politiek debat.
0: Ja.
2: Terwijl hij het juist fijn vond dat hij hier echt met mensen en ervaringsdeskundigen kon praten om te kijken van, ja, hoe is het op persoonlijk niveau?
0: Ja.
2: Dus gewoon dicht bij de mens.
0: Ja, want als je daar dan bent, dan denk je, ik wil iets doen, ik wil iets doen.
2: Mm.
0: Maar voor hem is het soms zo lastig om iets te doen. Soms is het voor een hulpverlener veel makkelijker om direct iets voor die persoon te doen.
2: Klopt, klopt. Want je staat er heel dichtbij. Terwijl hij moet een heel land besturen, samen met het kabinet natuurlijk.
0: Ja.
2: Is afhankelijk ook van de Tweede Kamer. Dus er gaan nogal wat dingen overheen. Maar hij zei wel van wat hij eruit leerde. Want ik vroeg hem ook van, wat vond je nou belangrijk? Wat was nou de les die jij hieruit hebt gehaald? Hij zei van, ja, dat sommige hulpverleningstrajecten nodeloos ingewikkeld zijn.
0: Ja.
2: En hij zei ook van, ja, dat ga ik aan een paar ministers terugkoppelen.
0: Ja.
2: Dat er daar wat aan gedaan wordt, dat het wat makkelijker gaat. Dus ja, het is afwachten, inderdaad wat jij zegt, in hoeverre er doorgepakt wordt en wat de tijdsduur is dat gaat gebeuren. Maar ja, wat ik vooral merkte, was dat de mensen met wie hij sprak heel erg onder de indruk waren. Dat ze echt zoiets hadden van, zijn interesse is wel integer, is wel oprecht.
0: Het
2: is
0: dat geloof ik. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat hij dit blijft doen.
2: Ja, ja.
0: Dat absoluut. Je blijft op je netvlies blijft houden waarom je ook weer dingen wil veranderen. Waarom vond ik ook weer dit belangrijk?
2: Ja, klopt. En dat hij dit inderdaad ook blijft doen. En naar organisaties blijft toegaan. Op mensen blijft afstappen. En ja, hij heeft natuurlijk een enorm drukke agenda.
0: Ja.
2: Maar ik vind het wel knap dat hij dat dus deed. Want ik zei maar zo tegen mezelf van, ja, volgens mij heb ik 4 kabinetten lang daarvoor geen enkele premier dat zien doen.
0: Nee.
2: In gesprek gaan met dakloze medemensen. Terwijl hij deed het dan wel. Hij maakte toch tijd vrij in zijn drukke agenda. Want ik zag hem op het nieuws weer en dan zie je hem weer daar... en dan zie je hem weer in dat land. Die man is busy.
0: Hij heeft het druk.
2: Ja.
0: Hij heeft het heel druk.
2: Ja.
0: Maar gelukkig is hij jong en fris en fruitig.
2: Ja.
0: Ik zie hem hier uit de thermoskan lekker een Haags bakkie inschenken voor de mensen daar.
2: Dat was ook zo leuk, want hij zit daar in gesprek met hulpverleners. En dan, dat is denk ik toch zijn Brabantse natuur.
0: Mm-hmm.
2: Dan pakt hij automatisch die koffiekan en dan gaat hij voor alle mensen koffie inschenken.
0: Ja.
2: Dat is toch ook geweldig?
0: Nou, dat is niet iets wat je instudeert of bedenkt. Dat zit er dan gewoon nog steeds in.
2: Ja.
0: Ja. Dat is heel fijn en heel warm. En het is goed dat we deze kant blijven zien.
2: Ja.
0: En hij ook deze kant van onze maatschappij.
2: Nou, precies. Want dat zei ook een van de mensen die daar vrijwilliger, als vrijwilliger werkte. Ik zei tegen haar van, wat denk jij, wat zou jij nou willen dat Rob Jetten overhoudt aan deze dag?
0: Ja.
2: Toen zei ze dat misschien er ook heel veel positieve dingen zijn. En het niet alleen maar de polarisatie is waar de media en weet je wel, de politiek alleen maar op uit zijn om dat uit te vergroten. Maar dat er ook veel positieve dingen zijn en positieve gebeurtenissen. En mensen met goede gevoelens die er hard aan werken.
0: Ja, precies. De menselijke kant van de problemen.
2: Ja.
0: Ja, mooi. We gaan straks verder praten, want er staan natuurlijk nog meer Haagse pareltjes in het straatnieuws deze editie. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek. Ik heb direct klaarstaan met Won't Fall.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Direct met Won't Fall.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En Theo Pijmans zit bij mij aan een lekker gemberteetje. Hij heeft de nieuwste editie van Straatnieuws weer meegenomen. Het is nummer 8 van 2026. Op de cover staat onze premier Rob Jette. Die heeft een dakloze opvang bezocht in Haarlem. En hij woont natuurlijk in Den Haag, onze Haagse premier. Theo heeft hem toen geïnterviewd. Maar er staan nog meer Haagse pareltjes in deze editie. We gaan even naar de Koekamp. Daar gaat het over de soepbus. Wat is er aan de hand met de soepbus? Ik weet dat ze 2 jaar geleden nog de Haagse Vrijwilligersprijs hebben gewonnen.
2: Klopt.
0: Omdat ze zo fantastisch werk doen. Iedere avond, iedere middag is er soep voor daklozen.
2: Ja, en nu wil het geval
0: 24/7.
2: 24/7.
0: Ja.
2: En dit is nu een schokkend pareltje, want wat wil het geval? Er is iemand uit het gemeentebestuur in Den Haag die een motie heeft ingediend. Die wil daar de soepbus weg hebben.
0: Want?
2: Een hele vage reden. Het zou gaan om een kwestie van privacy, maar dat zijn 2 anonieme klachten. En die persoon heeft zelf ook niet met de soepbus contact opgenomen, dit Haagse raadslid.
0: Okay.
2: Dus het is een hele vage motie. Maar wat wil nou het geval? Die motie is aangenomen.
0: Okay.
2: Het zou kunnen betekenen dat de soepbus dus weg moet van de Koekamp. Maar niet alleen de soepbus. Leger des Heils staat daar.
0: Bizar.
2: Artsen van de Wereld staat daar.
0: Bizar.
2: Hulpverlening staat daar.
0: Maar zijn daar bijvoorbeeld heel veel camera's?
2: Er zijn camera's en het wordt ook allemaal, ze houden het onderling in de gaten. Er is zelfs een case manager van de gemeente voor deze organisatie.
0: Maar ik begrijp, privacy was de motivatie.
2: Ja, en niemand begrijpt het. Niemand,
0: maar je hoeft niet te zeggen wie je bent, hoe je heet en waarom je soep wil als je daar komt, toch?
2: Klopt, klopt. Ja, klopt. En je hebt daar ook Artsen van de Wereld. Die hebben daar ook een spreekuur. Die hebben daar ook kamers waar ze mensen kunnen ontvangen. Dus dat gebeurt allemaal in perfecte harmonie. Er zijn geen enkele noemenswaardige incidenten gemeld vorig jaar. Dus het gaat allemaal perfect. Het is juist een heel mooi stukje daar.
0: Ja.
2: Waar mensen samenkomen, waar hulpverleningsorganisaties samenwerken voor deze dakloze en thuisloze mensen. Dus ja, niemand snapt het.
0: Nee, bizar.
2: Dus heel bizar. Maar we volgen de zaak nauwlettend. En
0: wanneer wordt dit besproken in de gemeenteraad?
2: Dat gaan we ook volgen, want de motie is inmiddels aangenomen. Dus we gaan nu kijken van wat zijn de tegenreacties. Dus we blijven er bovenop zitten. We blijven
0: ja, precies.
2: Volgen. En het laatste woord is hier nog niet over gezegd.
0: Nee, maar dit kan toch niet verdwijnen? Ik bedoel, even serieus. Ik begrijp, er is dus niet bij die motie benoemd wiens privacy.
2: Nee, nee. Het zijn 2 anonieme klachten. 2. Dus ja, het kan de motieindiener zijn en zijn neef. Wie
0: ja, precies,
2: zeggen?
0: Precies.
2: Je
0: ja,
2: weet het niet.
0: Nee. Ja. Heel bizar. Ik hoop dat dit met echt zo weer in de wind verdwijnt. Want
2: ja,
0: het slaat natuurlijk nergens op. We hebben echt, Theo, daar hebben wij het al vaak over, maar we hebben toch echt een probleem in Den Haag. Er zijn toch te veel mensen.
2: Ja.
0: Die afhankelijk zijn van dit soort instanties, die geen huis hebben, die geen eigen huisarts hebben. Die...
2: Ja.
0: En jij in je werk komt dat heel veel tegen. Ik loop heel veel in de stad, ook 's ochtends. Ik zie het allemaal.
2: Je ziet het overal. Je ziet het overal.
0: En het is meer dan 10 jaar geleden.
2: Ja.
0: Het is ook meer dan 5 jaar geleden.
2: Ja.
0: Het worden er steeds meer. Het zijn ook vrouwen. Het zijn vrouwen met een huisdier.
2: Het zijn vrouwen met kinderen. Ja, klopt.
0: Ja, en dan zou je willen tornen aan iets wat goed staat.
2: Dat is toch slecht voor het imago van Den Haag? Je zou toch zeggen van... Dit
0: ja, maar behalve de imago-slechtheid is het ook gewoon onmenselijke slechtheid,
2: absoluut,
0: zeg maar.
2: Absoluut, absoluut. Maar je zou denken van, als politicus denk je toch in het belang van je stad. En dit is niet in het belang van je stad. Dit is in het belang van niemand.
0: Nee.
2: Dus het is heel raar. We vragen ons ook af of het echt gaat gebeuren, hoor. Of het
0: daar
2: weg moet.
0: Ik kan me niet voorstellen.
2: Nee.
0: Ik kan me niet voorstellen. Anders gaan we Rob Jetten erop zetten.
2: Dat vind ik een goed plan.
0: En dan zeg ik, je bent misschien wel premier van het land, maar je bent ook een Haagenees. Hup, naar die gemeenteraad en je gaat het even stokje ervoor steken.
2: Dit moet je ook even regelen, Rob.
0: Ja, precies. Rob, weet je nog dat interview in Haarlem? Dit kan je doen.
2: Ja,
0: de soepbus moet blijven.
2: En wel nu.
0: Ja. Tot slot wil ik het even hebben over een gouden hart, namelijk Albert. Albert staat op de laatste pagina. En hij heeft een gouden hart. Waarom?
2: Nou, het is een ambtenaar, dus hij werkt als ambtenaar. Maar in zijn vrije tijd doet hij bijvoorbeeld ook verhalen opschrijven van mensen die anders niet gehoord worden. Hij was ook liaison officer bij de NATO-top.
0: Ja.
2: En daar ontdekte hij de eigenschap van hem dat hij heel gemakkelijk mensen op hun gemak kan stellen.
0: Ja.
2: En dat vindt hij ook fijn om te doen. En daarom heet dat artikel ook een warm welkom, want dat is eigenlijk wat hij de mensen wil geven. En hij werkt nu in de Haagse Filmhuis als vrijwilliger om mensen dus weer dat welkomgevoel mee te geven.
0: Ja.
2: En dan denk ik, dat is toch bijzonder dat je dat uit jezelf wil.
0: Ja.
2: Je krijgt er niet voor betaald, maar dat wil je graag aan andere mensen geven. Dan denk ik, ja, dat is positieve energie. Dat
0: ja,
2: is mooi.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi.
2: Ja.
0: Hij zit daar ook lekker op de blauwe stoelen van het filmhuis op de foto. Lekker een open lach.
2: Ja.
0: Een toegankelijk persoon. Hij woont in Den Haag.
2: Ja.
0: Ja, en... even kijken hoor. Maar er staat dat hij ook in Zoetermeer heeft gewoond. Maar dat had geen ziel. Dus hij is daarna weer gauw teruggekomen.
2: Ja, dat klopt.
0: In de Torenstraat.
2: En iedereen die Zoetermeer kent, zal dat beamen. Zoetermeer ja. is op zich een fijne stad hoor. Maar het is een new town. Het is ja. in de jaren 60 gebouwd.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, en dan merk je toch van ja, je kan niet zomaar ergens een ziel instoppen. Dat moet groeien.
0: Dat moet groeien, ja. Ja, ik zeg ook als mensen, ja, kom uit Zoetermeer. Daar kan je ook niks aan doen. Nog even en dan is het geaan.
2: Ja,
0: ik vind het toch ook wel heel even leuk om weer die mooie tekening op de achterkant te laten zien. Is het elke keer een andere artiest die het portret maakt? Of
2: nee,
0: is het altijd hetzelfde?
2: Het is altijd hetzelfde. Want
0: het heeft een beetje een andere stijl. Ze heeft voor deze dame heel veel kleur gebruikt. Prachtige
2: Klopt.
0: Rozen.
2: Klopt.
0: En de mevrouw die in het zonnetje staat, dat is Frasina Kogan. En ze komt uit Roemenië en ze verkoopt het straatnieuws bij het Hollands Spoor. Maar ze is zo prachtig geschilderd.
2: Ja, en dat vind ik ook wel heel mooi, want deze dame is momenteel een beetje in rouw.
0: Oh.
2: Ze heeft namelijk haar jongste zoon verloren.
0: Ach, nee.
2: 28 jaar geleden. Het staat ook in het verhaal. En ja, ze verkoopt straatnieuws om echt haar andere kinderen te kunnen onderhouden. Dus dan merk je hoe zwaar het is voor deze mensen. Dat
0: ja.
2: ze dat moeten doen. En op die leeftijd.
0: Ja.
2: En daarom vond ik het wel heel mooi dat onze portretist, Lilian heet ze, haar tussen de bloemen heeft gezet.
0: Ja.
2: Een soort van, toch een mooie ode aan haar en aan dat moederschap. En dat
0: ja.
2: ze toch dat maar doet, hè?
0: Ja, en dat komt ook echt uit dat schilderij eigenlijk.
2: Ja.
0: Want ik zie elke keer natuurlijk de schilderingen en zijn altijd mooi. Maar deze springt er echt uit.
2: Ja.
0: Dus zij heeft heel veel gevoel
2: Klopt.
0: Gehad bij, toen ze haar schilderde.
2: Klopt.
0: Mooi.
2: Dat doet ze altijd. Zij is echt heel erg begaan met deze mensen.
0: Ja. Theo, het was me weer een waar genoeg
2: ja,
0: om je te
2: ook.
0: Ontvangen.
2: Absoluut.
0: En over 3 weken is natuurlijk weer een nieuwe krant. Dus nu is het moment om lekker een nieuwe editie te kopen. De komende 2,5 week.
2: Ja.
0: Ja, dat kan bij je te ontvangen.
2: Absoluut.
0: En over 3 weken is natuurlijk weer een nieuwe krant. Dus nu is het moment om lekker een nieuwe editie te kopen. De komende 2,5 week.
2: Ja.
0: Ja, dat kan bij je vast.

0: Take a Chance van Sarah. En daarvoor hoorde je Camera van Ed Sheeran.
1: Adapt, don't shop.
0: Het is maandag en op maandag hebben we natuurlijk altijd de rubriek Adapt, don't shop. En aan de telefoon hangt Agnes van de Dierenambulance Den Haag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, wat fijn dat we even weer kunnen bellen. Je hebt een hele leuke poes of kater? Kater.
2: Ja, kater.
0: Pax. Zeg je Pax of Pax?
2: Pax.
0: Pax, zoals de kasten van de Zweedse
2: van de
0: supermarkt.
2: IKEA.
0: Ja, precies. Oh, ja. De Pax-kasten. Pax. Pax ontdekt de liefde. Wat betekent dat?
2: Nou, Pax hebben we gevonden met een enorm gewond pootje.
0: Ja.
2: En er zijn heel wat zorgen over hem geweest. Er is een operatie, hij heeft een aantal operaties ondergaan waarbij zijn voetje helemaal omgedraaid moest worden, zodat hij er weer normaal op moest lopen. Dus je kan je voorstellen dat hij behoorlijk lang in een hokje heeft gezeten.
0: Ja.
2: En hij is inmiddels helemaal opgeknapt en ook heel gezellig geworden.
0: Ja, wat een zoetje. Hij heeft zo'n leuk koppie.
2: Ja.
0: Hij heeft een witte snoet eigenlijk. Met zo'n driehoekje tussen de ogen. Is ook wit, groene ogen. En dan eigenlijk een beetje de kleur van een pers op zijn koppie. En voor de rest is vrij veel wit. Met wat van die persische vlekken als het ware, hè?
2: Ja, en dan, siepersen.
0: Siepers, ja. Oh siepers, sorry. En dan op zijn ene wangetje, zeg maar, zit nog een beetje een roodachtig vlekje.
2: Ja, het is een prachtige,
0: ja,
2: lekkere, dikke mooi. Jongen, dat wel.
0: Een
2: maar
0: lekkere,
2: ja,
0: dikke jongen, maar ja, hij heeft niet veel kunnen bewegen ook.
2: Exact, dus dat haalt hij nu een klein beetje in. Hij is van nature een beetje lui, hij doet het liefste op schoot. Maar hij is ook wat te vinden voor een spelletje, maar dan wel samen.
0: Oké, okay, ja. Dus met jou als baasje, zeg maar.
2: Met jou als baasje, ja.
0: Want andere katten, niet zo goed, hè?
2: Nee, dat is echt een no-go. We merkten toen hij net geopereerd was dat de aanwezigheid van andere katten hem heel veel stress opleverde.
0: Ja.
2: Vandaar dat hij een van ons... We hebben 3 speciale kamers boven waarin katten alleen kunnen verblijven. Nou, een van die kamers bewoont hij.
0: Ja.
2: Daar kunnen we dus lekker op bezoek komen. Hij kan vrij bewegen, wat voor hem erg belangrijk is. Hij is op straat gevonden, dus hij heeft natuurlijk... Hij is gewend aan buiten. Maar wat we voor hem willen is een huis met een afgenet balkon.
0: Oh ja.
2: Vanwege het pootje.
0: Ja.
2: Als deze jongen zou gaan springen en rondstruinen... dan zou het wel eens kunnen dat hij per ongeluk zijn poot bezeert.
0: Ja.
2: En daarom willen we toch dat hij veilig binnen zit. Bij gezellige mensen met kinderen 14 plus.
0: Ja.
2: Mensen moeten wel een beetje vaak thuis zijn.
0: Oké. Okay.
2: En
0: hij heeft geen medicatie en geen speciaal dieet. Dus het gaat weer helemaal goed met hem. Maar hij heeft veel knuffels nodig.
2: Zeker, hij heeft nogal wat in te halen. Het leven op straat is hard. Dat is vaak een thema bij de katten die wij voorstellen. Heel veel katten komen van straat. En nou is het met Pak zo dat hij wel heel snel gewend is geraakt aan de aandacht die we hem geven.
0: Ja.
2: En we hebben echt het idee dat hij ook wel gelukkiger is als hij een rustig thuis heeft met 1 of 2 mensen. Geen andere dieren dus, inderdaad. Tuin is dus niet nodig.
0: Oké, ja, dus maar een balkonnetje waar hij niet vanaf kan.
2: Ja, waar hij niet vanaf kan, waar hij lekker een frisse neus kan halen.
0: Ja.
2: En dan heb je een gezellige huisgenoot die waarbij je urenlang kan tutten. Hij geeft wel aan, en dat komt ook door de pijn. Omdat hij zoveel pijn heeft gehad, heeft hij ook een beetje een eigen willetje gekregen. Oppakken ziet hij als bedreiging, dus oppakken wil hij liever niet.
0: Nee.
2: Dus je moet hem een beetje zijn gang laten gaan en dan krijg je alle liefde terug.
0: En als mensen nou denken, Pax hoort bij mij, wat moeten ze doen?
2: Nou, je kan 2 dingen doen. Uiteraard via jullie mooie Insta-pagina.
0: Ja.
2: Van Den Haag FM uiteraard. Of via onze website, Dierenambulance Den Haag. En dan kijk je bij adoptiedieren. We hebben op dit moment een aantal adoptiedieren. Dus mocht Pax niet jouw match zijn, misschien via je andere match op
0: precies.
2: Onze website.
0: Ja, geweldig. Agnes, mag ik je weer bedanken voor je bijdrage van vandaag. En we gaan duimen dat Pax zo heel snel mogelijk een forever home vindt.
2: Ja, ook bedankt en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende. Doei, doei.
2: Doeg. Like

0: Even na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 11 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. De platen waar je uit kan kiezen vandaag zijn beide van Ilse de Lange. De eerste is So Incredible. En de tweede is I'm Not So Tough. Nou, daar kun je gaan kiezen. Stemmen doe je op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet van vandaag. Natuurlijk laat ik ze even horen. Ze klinken vandaag zo.
0: Even na 11.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. De Haagse Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingepakt met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
4: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
3: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Op het Margrethaland waren vannacht twee autobranden. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat er weinig van de twee wagens overbleef. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Met de invoering van een nieuwe fietspas hoopt de gemeente Den Haag een einde te maken aan de overlast door slordig neergezette fietsen in stallingen. De pas geeft niet alleen toegang tot de stalling, maar er wordt ook mee bijgehouden of het om een gewone fiets gaat of bijvoorbeeld een fatbike of bakfiets. Die nemen meer ruimte in. Volgens de gemeente Den Haag zijn er fietsen in alle soorten en maten tegenwoordig en vraagt dat ook een andere indeling van fietsenstallingen. Het weer nog, af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maximaal rond 20 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan een graad of 17. Dat was het. Mijn nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
7: Dit tweede uur trappen we af met Roxy Dekker en Ronnie Flex.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze maandag 8 juni. En ja hoor, gezellig. Luc is weer bij mij in de studio. Ja, hij zit zelfs wat te fluiten. Ik heb een cadeautje gekregen uit Aruba. En we gaan straks even keihard bijpraten. Behalve dat ik met Luc lekker ga kletsen, ga ik ook nog bellen met Harry Jekkers. Want die gaat voor het laatst toeren. Komt ook naar de Koninklijke Schouwburg. En heeft een boek geschreven wat inmiddels overal te koop is. Dus ik wil even weten hoe het met hem gaat. En hoe dat nou allemaal voelt als je weet dat het gaat eindigen, die carrière. Maar eerst
0: Effen na 11.
1: De Effen na 11. Nou, was een hele overduidelijke winnaar. 82% van de stemmen, terwijl ik zelfs nog op die andere stemde, gingen naar I'm Not So Tough van Ilse de Lange. Nou, die staat dus niet in ons systeem. Jullie willen hem wel allemaal heel graag horen. Dus die ga ik even via het internet, het World Wide Web, heb ik die voor jullie opgezocht. En die ga ik draaien. Dus geniet ervan. De winnaar van de Effen na 11, Ilse de Lange. I'm Not So Tough. Play. Komt-ie.

0: Wie is er op de koffie bij Jessica?
1: Even schakelen van een gesprek hier achter de schermen naar onstage. Oh ja, het gaat allemaal helemaal fout. Heel de cd van Ilse de Lange gaat aan. Hier op de koffie is Luc Wessels. Goedemorgen.
2: Bon dia.
1: Oh, bon dia. ¿Cómo estás?
2: Ja, muy bien. Dat is weer Spaans, hè?
1: Oh, bon dia is papiamento.
2: Ja, papiamento.
1: Maar toch ook...
2: Bon dia is weer Spaans.
1: Oké, maar wat zei je nou dan?
2: Bon dia.
1: Ja, wat zeiden wij vroeger? Contabay. Contabay is toch ook papiamento?
2: Ja.
1: Ik heb een heerlijk flesje Hot Delight Papaya Product of Aruba van je gekregen.
2: Ja, mild.
1: Wat lief, mild.
2: Ja, ik wist niet hoe sterk jouw maag...
1: Nee, ik kan het allemaal wel aan, maar ik heb een heel mild karakter.
2: Oh.
1: Nou ja, I don't know.
2: Nou, qua eten ben ik echt een Hollander, hoor.
1: Ja?
2: Redelijk mild is... Wat daar mild is, nou deze wel, maar is voor mij wel vaak spicy.
1: Nou, ik ben dus nog nooit op Nederlands Caribisch geweest. Dus weet het eigenlijk niet. Maar ik heb wel heel veel vrienden altijd van de Antillen gehad. En die moeders kookten dan en vond ik super lekker.
2: Ja, spicy met zoet vind ik dan heel lekker.
1: Ja, tuurlijk.
2: Als het echt spicy is, dan zet er maar een liter melk bij. Want dan
1: Niet van genoeg. Ja, het grappige is dat altijd weer, of het nou Surinaams of Antilliaans of Indonesisch, dat is weer allemaal heel anders spicy. Of bijvoorbeeld Japans, dan die groene wasabi. Dat is ook weer heel anders. Want daar vind ik kan minder goed tegen dat.
2: Oh, ja.
1: Die scherpte van wasabi gaat zo mijn neus in.
2: Oh, ja.
1: En die andere dingen die kan ik best wel aan tijdens het eten, maar dan 2 dagen later denk ik, iets te veel peper.
2: Oh ja, ik heb dat als bijvoorbeeld bij sambal, dan wordt gewoon mijn tong aangetast. Ik zeg, daarna proef ik gewoon niks meer.
1: Oh ja,
2: Dan lijkt het wel alsof het gewoon verdoofd is.
1: Of schrale lip, je moet eigenlijk eerst vaseline op je lippen doen voordat je heet gaat eten.
2: Ja, nee.
1: Nee, dat is next level?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ik ga het proberen. Waar eet ik dit bij?
2: Met alles.
1: Alles?
2: Ja. Ik vind het zelfs
1: lekker
2: met, ik vind het zelfs lekker bij een tosti.
1: Natuurlijk. Ja, dat is waar.
2: Met
1: bij alles. Ja, lekker. Nou, we gaan straks even lekker openmaken. We hebben elkaar heel lang niet gezien, maar dat betekent niet dat jij niet hier was. Want je bent ook lekker bij Chicky geweest.
2: Ja.
1: En dat was gezellig. Ben je uitgerust?
2: Ik ben helemaal uitgerust. Ja,
1: je was een maand weg.
2: Ja, 5 weken. Ja, 5 weken.
1: Wauw.
2: En ook vooral, ik zei net al even, mijn batterij is vooral opgeladen.
1: Ja, en dat is toch
2: want
1: lekker?
2: Je mag... Als je 5 weken bent op een plek waar je al vaker komt...
1: Mm-hmm.
2: moet je dus ook helemaal niks. Dus het was ook niet van, ik ben hier 10 dagen, ik moet
1: alles
2: eiland verkennen... ik moet een museum zien, ik moet vrienden, ik moet alles. Dus ik dacht, ik kwam daar aan en toen dacht ik, bam. En toen dacht ik, ik ga gewoon slapen en rust en niks moet en alles mag. En de tijd gaat dan ook zo snel met gewoon daar zijn. En
1: een beetje rommelen, want je hebt daar een eigen plekje. En dus toen je een beetje uitgerust was, ben je daar ook een beetje weer gaan... Nou ja, niet letterlijk
2: gaan
1: bouwen.
2: En
1: maar,
2: ik was ook jarig daar. En op een gegeven moment wilde ik wel een soort van doel. Dus op Koningsdag, dus toen was er een 10-kilometer run.
1: Okay.
2: En toen dacht ik, weet je, ik ga hiervoor trainen. Dus nu moet ik volgend jaar wel meedoen aan de City Piers. Want nu kan ik het.
1: Ja.
2: I did it. En daar was het 30 graden.
1: Ik wou net zeggen, hoe warm was het?
2: En 30 graden.
1: En dus ging je dan af en toe de zee in? Of heb je een 10 kilometer gerend?
2: Wel, het was al een heel verhaal, want ik, ik kwam daar aan. En ik bleek dus dat ik de dag daarvoor mijn startnummer had moeten ophalen. Had ik dus niet. Toen dacht ik, het gaat me toch niet gebeuren. Dus ik moest nog naar het eindpunt, 10 kilometer, om het op te halen. Toen ging ik weer terug, stond ik in de file voor het startschot van mijn eigen run. Dus mijn auto neergezet. Dus ik heb mijn officiële startschot gemist.
1: Okay.
2: Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus ik erachteraan. wat wel even een goede beginspurt
1: maar
2: was.
1: Maar wel ook een beetje onlogisch toch? Dat je startbewijs bij het eindpunt moet ophalen.
2: Nou, ik ben blij dat het nog kon.
1: Ja, dat wel.
2: Helemaal niet wetende. Want ik had me gewoon netjes aangemeld. Maar helemaal geen mail gekregen. Ja, dat is dan toch gewoon op zijn Arubaans. Ja, weet je wel. Via Facebook. Het gaat allemaal nog allemaal wat anders. Maar wel, super cool dat ik het heb gerend.
1: Ja.
2: Want het is gewoon een beleving. Want het is natuurlijk goed. De straten zijn afgezet. En er is gewoon een politie-escorte. Dus dat vond ik heel tof. Maar het was wel echt zwaar.
1: Ja. En had je een tijd voor over?
2: Ik wilde binnen het uur.
1: Ja.
2: En dat was gelukt, 55 minuten.
1: Nice.
2: Dus ik was echt een proud moment.
1: Ja, snap ik. En dat in de Pride Maand.
2: Ja, dit was het ding. Ja, zoiets. Maar ik vond het heel symbolisch, omdat ik ook een beetje, nou weet je wel, even to myself maand had. Ja. En op een gegeven moment, ik werd een beetje zelfs emotioneel, want het was natuurlijk om mijn verjaardag. En,
1: oh, je ging op je verjaardag
2: dat allemaal vreemde mensen je staan aan te moedigen. Ah, ik vond het ook een beetje een soort van symbolisch. Van, dat is ook live. Als in, vaak de mensen die dichtbij je staan, die supporten je minder snel. En vreemde mensen, vaak komen de support uit onverwachte hoek.
1: Ja.
2: Ja, ik was helemaal zo, de cirkel was helemaal rond. Toen dacht ik, oh ja, dit is het. Keep this spirit.
1: Blijf rennen. Run, Forrest, run.
2: Ja, dan kom je daar zo aan en dan krijg je die medaille. Ik had nog nooit, mijn laatste medaille was denk ik de jeugdvierdaagse toen ik 12 was.
1: Ja.
2: Ja, dus dat was... Het was
1: een mooi moment. Dus een mooie verjaardag eigenlijk ook.
2: Ja, dus ik was...
1: Gaan we nog zeggen hoe oud je bent geworden?
2: Mag, 48.
1: 48, en hij ziet er zo goddelijk uit. Straks praten we natuurlijk lekker verder met Luc. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Lilo klaarstaan, I Can Feel It.
0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Lilo, I can feel it. Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit duo, want Lilo is niet alleen, ze is samen met Guus. Dat, ja, daar ben ik. Hou ze in de gaten, mensen.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En Luc Wessels, die zit ook gezellig hier bij mij in de studio. Ja, het wordt tijd dat je een eigen jingle krijgt. Gaan we ja, op het lijstje benieuwd, zetten. Ja. Ja. En wat wil je er dan in hebben?
2: Ik heb geen idee. Zijn er keuzes? Kan ik nog een verzoekje doen?
0: Nou ja, maar hij is nog niet gemaakt. Nou, ik zal hem niet gaan zingen, want ik zing vals.
2: Oh.
0: Ik kan lekker praten, maar niet zingen. Maar meestal hebben wij Fred die onze jingles maakt. Maar je kan bijvoorbeeld een genre steltje aangeven. Nou, een beetje zo'n soort achtergrondmuziekje. Of ik wil graag blaffen.
2: Ja, wel een beetje vrolijk. Dus op de maanden, de vrolijke noten te maandag.
0: Precies.
2: Ja, gezellig beginnen.
0: Ja, vrolijke...
2: genoeg depressiviteit.
0: Koffie met Luc.
2: In de wereld.
0: Ja. Ja. Wij gaan het hebben over iets anders leuks. Vrolijks, regenboog, veel kleurtjes. Pride maand.
2: Ja, nou, het is heel erg leuk, maar...
0: Het is de reden is natuurlijk is niet steeds, leuk. Nee. Maar ik word, ik word toch heel erg blij als ik de regenboog zie.
2: Ik ook.
0: Sowieso, omdat ik van kleurtjes hou. En inmiddels heeft het een prachtige betekenis. Ik liep een keer in het Rivliet. En toen moest ik zo lachen. Ik liep daar met een groep 7... En we stonden in de rij achter een christelijke of katholieke basisschool. In ieder geval, die kinderen hadden allemaal zo'n polo aan. En hun logo was een regenboog. En dan stond er zo bij christelijke of gereformeerde, iets heel strengs, basisschool de regenboog. Toen dacht ik, oh, wat zullen die de pest erin hebben gehad dat de regenboog nu eigenlijk geadopteerd is door de gay community. Want dat is niet bij elke kerk geaccepteerd.
2: Nee,
0: maar ik vond het zo grappig om dat dan zo samen in een logo op het t-shirt van al die kinderen te zien.
2: Ja, maar ook wel weer mooi, want dat is natuurlijk ook de reden waarom het tegenwoordig ook geen gay pride meer heet, maar pride.
0: Ja.
2: Omdat ze zoveel meer willen uitstralen. Dus het heeft ook te maken met gewoon acceptatie in het algemeen.
0: Ja, dat is het.
2: En alle kleuren van de regenboog maken alle kleuren, dus weet je.
0: Ja, ja. En iedereen mag erbij horen. En we vallen allemaal binnen de kleurtjes van de regenboog.
2: Precies.
0: Er is wat. Ik had wat vragen. Want het is nu International Pride Month.
2: Ja.
0: Dus wereldwijd is het de maand om stil te staan bij dat we allemaal anders zijn, maar wel gelijk.
2: Precies.
0: En dat je mag houden van wie je wil houden. Maar in Den Haag hebben we dan in mei alweer de Pride Week gehad.
2: Klopt, ja.
0: En in Amsterdam is in augustus de Pride.
2: In principe heb je de Pride. In mei begint het. Dus, want Den Haag is nu tegelijkertijd met Brussel, wat altijd de eerste was. Tot en met eigenlijk in september is volgens mij een van de laatste. Dus,
0: okay. Dus het is best een grote span.
2: Best wel versnipperd.
0: Ja.
2: En steeds meer gemeentes in Den Haag, of naast Den Haag in Nederland, hebben ook een Pride moment. En daardoor is het ook heel veel. Dus misschien is het ook wel een beetje too much, als ik eerlijk mag zijn. Want ik denk, ik vind het juist wel goed, van laat gewoon juni gewoon bam. Gewoon één keer met z'n allen juni worldwide.
0: Ik vraag me dan ook af waarom Den Haag dat dan toch al in april doet, of in mei doet.
2: Ja, ik heb ook geen idee. Ik zelf had het mooier gevonden als Den Haag het zelfs in juni had gedaan. En het liefst eind juni, een beetje rond de periode waar het ook ontstaan is. Hè,
0: ja, want vertel eens, waardoor is juni Pride Month?
2: Tijdens de Stonewall rellen, dus dat is een gay club in New York. Daar vielen dus politie toen in, omdat het omdat het een gay community er was. En toen is er een opstand gekomen.
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk voor het eerst, ik denk dat het de jaren 60 is geweest. Dat voor het eerst echt in opstand kwamen van nee. En zo is het ontwikkeld, zeg maar.
0: Precies, ze kwamen in opstand, waren rellen. En dat was op 28 juni.
2: Ja.
0: En daardoor is eigenlijk steeds herdacht. Een jaar later,
2: en zo is het groter geworden.
0: Zo is het groter geworden. Ja. En is het een viering geworden.
2: Ja, en daarom heb je ook verschil. Want ze hebben bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld Amsterdam is heel veel viering. Kijk, eromheen heb je natuurlijk heel veel serieuze dingen.
0: Tuurlijk, dat zien heel veel mensen niet. En tentoonstellingen.
2: Maar bijvoorbeeld in Keulen of in... je hebt toch ook gezeten waar het echt een proteststoet is, zeg maar. Dan is het gewoon wat meer.
0: Ja, dat is in Den Haag toch ook wel.
2: Ja, je hebt de Pride Walk. Maar daarom vond ik het altijd heel mooi. Weet je wel, wij moeten het in Den Haag, omdat we juist een stad van vrede en recht zijn.
0: Ja.
2: Juist daar de focus op leggen. Zo van, in andere steden is het, weet je, hebben ze een Pride met een boot of een wagen. Ja. Laten wij juist die walk doen naar het Vredesplein, maar koppel het daar. Maak het ook wat serieuzer. Ja, dat ook precies. Mensen daarvoor naar Den Haag komen. En dat miste ik nog een beetje. Ja. Laten we Den Haag dan voor gebruiken om je stem te laten. Een beetje zoals die rode lijn was. Toen dacht ik, in mijn fantasie dacht ik, laten wij die regenbooglijn maken.
0: Ja,
2: maar goed, weet je. Je hebt natuurlijk allemaal organisaties en dingen. En dat is ook die hebben ook allemaal gedachten en wereldjes. En dat is gewoon heel lastig.
0: Ja, soms. Maar dat zou best wel mooi zijn. Maar dan zou het inderdaad misschien in de week van 28 juni moeten.
2: Ja, en dan is het vaak ook wat mooier weer.
0: Ja,
2: en we hebben natuurlijk 5 mei en Koningsdag. En, weet je,
0: ja, het is allemaal al mei. Ja, precies. Maar. Nou, goed idee. Stof om na te denken. We hebben misschien binnenkort ooit eens een keer een nieuwe gemeenteraad. Oh, zij zijn hoopvol. Maar dan is het een goeie om op te gooien. Luc, ik ga straks bellen met Harry Jekkers.
2: Oh ja.
0: Vind ik zo leuk. En ik dacht, ik ga heel eventjes wel even met jou een kleine compilatie van zijn muziek beluisteren. Vind je dat goed?
2: Als we
0: dat,
2: ik ben benieuwd hoeveel ik dat ken.
0: Nou, ik ook. Ik ga heel even een kleine compilatie laten horen. Hoe groot?

0: En?
1: Deze ken ik zo.
0: Oh, wacht daar, sorry. En?
2: Nou, deze ken ik dus eigenlijk helemaal niet. Ik ken zijn
0: allemaal
2: stem.
0: Niet?
2: Ik vind hem, ja, hij heeft zo'n mooie stem.
0: Ja.
2: Dat was in die periode altijd, dat nederpop. Ja, ik ben natuurlijk geboren in omgeving Nijmegen, dus ik ben vaak boeien. Maar dan was dit natuurlijk ook een beetje. Die hebben allemaal van die zulke mooie, rustige mannenstemmen.
0: Ja. Ja, we hebben natuurlijk ons lijflied aan hem te danken. Oh, oh, Den Haag. Ja, maar inderdaad is Harry Jekkers nog zoveel meer dan dat. Ja, ik had echt zoiets van nu ik nog leef. Weet je wel. Dit wordt zijn laatste tour. Hij heeft net een boek geschreven. Hierna gaat hij niet meer optreden.
2: Echt? Of is het à la Gordon? Dat hij,
0: nou, ik heb
2: Gerard.
0: Een idee van echt.
2: Oh.
0: Dus dat ga ik hem straks vragen. Maar ik vond dan dit liedje komen. Ik vond het echt zo binnenkomen.
2: Ja, nee, ja, super. Ik ben heel benieuwd. Wat hij gaat. Is het al een theatertour met zijn levensverhaal? En of dat gaat hij straks vertellen?
0: Gaat hij straks vertellen. Ja. Dus blijf hier straks, Harry Jekkers. En volgende week gewoon weer lekker Luc.
2: Gezellig.
3: Den Haag FM 92.

Living for Kensington. En zometeen bij mij aan de telefoon Harry Jekkers. En dit is een nummer van hem uit 2005. Nu ik nog leef.

0: Nu ik nog leef van Harry Jekkers. Prachtig nummer.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: Ja, en het toeval wil dat ik ook Harry Jekkers aan de telefoon heb. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik vind dat nummer van jou, Nu ik nog leef, toch zo mooi. Die komt echt regelrecht bij mij binnen in mijn ziel.

0: In welke hoedanigheid heb je die toen geschreven?
1: In welke hoedanigheid heb ik
0: die? Nou ja, in wat voor stemming was je?
1: Ik heb het geschreven toen ik wel op het toppunt van mijn cabaret roem. Ik heb verschillende toppunten gehad.
0: Ja.
1: Toen ik op de hoog op de roem stond, dat was zo wat te vieren. En het ging zo goed dat ook dit liedje, wat onder andere een ode is aan gezellig met z'n allen een pilsje drinken, weet je wel. Dat is mooi, weet je wel. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Maar gewoon, en dat je altijd, ja, pas als je dood bent, krijg je je beste recensie. Maar je moet het eigenlijk krijgen als je nog leeft. En dat is een heel erg levenslied.
0: Ja, nou, dat is een spijker op zijn kop, dat is zeker waar. Je staat nu op een moment in je leven dat je aan je laatste tour, die staat voor de deur.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat? Het lijkt me zo moeilijk om te beslissen. Nou, ik ga het nu nog één keer doen en dan ga ik niet meer de theaters in.
1: Nee, ik moet er nog 10. Het is dus het eind van mijn tournee van 2 jaar. Dus ik moet er nu nog 10. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje benieuwd wat er daarna gaat gebeuren. Want ik ben van plan er echt mee op te houden.
0: Ja.
1: Ik ben 75, bedoel eens een keertje welletjes. En hoe zal het voelen? Ik weet het niet. Een mengeling van opluchting ook wel, hoor.
0: Ja?
1: Want, ja, er komt tv-opnames nog in de Haagse Schouwburg.
0: Ja.
1: Deze laatste voorstelling, zodat ze alle 9 bij de VARA zijn uitgezonden die ik heb gemaakt. Dus er zit een mooie knoop in.
0: Ja.
1: En daar ben ik tevreden over. En ik heb zoveel andere leuke hobby's dat ik me niet zoveel zorgen maak.
0: Nee, dat geloof ik. Want een creatief mens die doet niet maar 1 ding. Maar het lijkt mij, ja, ik ben zelf zo'n type die dan zegt van oké, dit doe ik nog 1 keer en dan is het klaar. Dat lijkt me heel lastig. Niet per se voor wat komen gaat, maar gewoon om te zeggen, nee, maar dit was de laatste.
1: Ja, maar op een gegeven moment, ook mijn gezondheid is goed genoeg om gewoon lekker te leven. Maar om deze topsport te bedrijven, want dat is
0: het. Ja, dat is het.
1: 2,5 uur in mijn eentje op een podium voor 650 man. Of binnenkort ook in het Zuiderparktheater voor 1200 man.
0: Ja.
1: Het begint wat moeilijker te worden om dat echt qua stem en qua een beetje pijn in je onderrug, zelfs van die kleine klote dingetjes.
0: Ja, precies.
1: Op een gegeven moment denk ik, nou, het is wel mooi geweest, weet je wel. En er is al 10 jaar bijgekomen. Ik was op mijn 65 gepensioneerd. Dus ik vind het, ik ga lekker op mijn lauwen rusten, laat ik het zo.
0: Er is ook een boek verschenen vorige maand. Dat heb jij geschreven. Natuurlijk niet je eerste boek, maar wel een heel openhartig boek.
1: Ja, zeer openhartig boek, ja.
0: Wat leren mensen over jou kennen? Het gaat over dat je ziek bent geweest.
1: Ja.
0: Maar ook een verslaving.
1: Dat vind ik een groot woord voor wat ik doe. Is wat overdreven. Maar ik heb wel mijn hele leven gedronken. Dus dat hoort bij mijn leven vanaf mijn 19e tot nu. Maar het is 1 keer uit de hand gelopen in de COVID-tijd.
0: Ja, precies.
1: En toen is me iets gebeurd. Dat is bijna overkomen. Dat is heel kort uitgelegd. Ik had een tournee door het land. Ik was 69, 70 ongeveer. Mm-hmm. En dat was mijn afscheidstournee. Ik dacht, met mijn 70ste hou ik ermee op.
0: Ja.
1: En ik had heel veel in Den Haag gespeeld. En toen ging ik nog een keertje naar Maastricht en Groningen en toestand. En toen kwam COVID. Pak. Ja. Zat ik ineens werkeloos thuis. Geen werk meer. En thuis is voor mij niet Nederland. Want ik woon in Spanje.
0: Ja.
1: Dat is mijn thuis. Maar ik zat in een klein flatje wat ik hier heb. Zonder werk. En dat was ik niet gewend. Ik denk, ik ga lekker naar Spanje.
0: Ja.
1: Daar heb ik zoveel te doen. Weet je, zo'n landgoed bij te houden, min of meer. En alles heerlijk vind ik het daar. En daar zat ik nog niet. Of Spanje ging op slot.
0: Ja.
1: En toen moest ik kiezen of naar Nederland of naar Spanje. En op aanraden van allerlei doktoren en huisartsen, die zeiden, je kan veel beter naar Nederland gaan. Want als je op Ibiza ziek wordt.
0: Ja.
1: En je moet naar Barcelona, omdat er geen plek is van die kleine ziekenhuizen. Heb ik met mijn stomme kop, ik had eigenlijk moeten blijven. Maar ik ben teruggegaan naar Nederland. En toen kwam ik op dat flatje te zitten. En ik had weer geen auto, geen fiets en niks. En toen ging ik wat meer drinken.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik pijn ergens. En toen hebben ze een foto gemaakt. Ik dacht dat ik nierstenen had. En toen vonden ze dat ik blaaskanker had.
0: Ja.
1: En een vriendin die kreeg COVID. Het was een rampjaar.
0: Ja, vreselijk.
1: Heel langzaam meer drinken. Je hebt niks te doen, je verveelt je. Het was voor iedereen een rottijd. ja, voor mij was werkeloos en ik kon geen kant op. Ik kon niet naar mijn geliefde Spanje. Nee. Mijn vriend kon ik niet uitnodigen, want die was ziek en die wilde mij niet aanspreken. Ik vond het vreselijke tijd.
0: Ja.
1: Met, in plaats van normaal om 5 uur een borrel, werd dat 4 uur, 3 uur, 2 uur. Op een gegeven moment, dat heb je niet eens door, ga je een grens over, waardoor het uit de hand loopt.
0: Ja. En dat heb je eigenlijk van je, kan je dat zeggen zo, van je afgeschreven in dat boek? Dus van, nou, dat stop ik in het boek en dan kan ik andere mensen daar misschien ook een beetje voor behoeden?
1: Ja, het is gewoon, ik wilde een eerlijk verslag van mijn leven en dit hoort er ook bij.
0: Ja.
1: Dat de drank heb ik van genoten, weet je wel, laat nu de glazen zingen. Tot...
0: Ja, ja, ja.
1: En dus, maar het kan ook uit de hand lopen. En dat gaat ongemerkt. Dat ik kan het nou niet meer voorstellen, want ik heb de whisky helemaal afgezworen. Want ik ben me rot geschrokken natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat ineens kan je er niet meer buiten.
0: Nee.
1: En dat had ik nooit gehad.
0: Nee, bizar,
1: hè? Geholpen worden in het ziekenhuis om er vanaf te komen. En dat is gelukt.
0: En dat is gelukt. En nu ben je ook... Nou ja, in zo toch gewoon in staat om nog 10 shows te spelen. Hij wordt ook gefilmd. Daardoor kan iedereen die geen kaartje heeft kunnen krijgen hem toch zien.
1: Ja,
0: ik
1: ja.
0: kijk daar zelf ook ontzettend naar uit. Want ik heb ze allemaal gezien. En dan ga je weer naar Spanje. Wat ga je het meest aan Den Haag missen?
1: Ja, om te beginnen woon ik niet in Den Haag.
0: Nee, dat weet ik. Maar ja, wij zijn Den Haag fam.
1: Ja, ik hoop graag aan Den Haag missen. Ja. Maar het optreden in Den Haag is wel leuk.
0: En, ja.
1: Ja, ik heb maar 20 jaar in Den Haag gewoond natuurlijk. Dus wat ik eigenlijk mis, dat is Spanje. Ik voel me gewoon meer daar thuis dan in een flesje in Utrecht wat ik heb. Of in Den Haag als ik daar ben. Maar ja, je blijft altijd... Je eerste 20 jaar ben je geboren en getogen Haagenees.
0: Ja.
1: Het liedje O, O, Den Haag is eigenlijk een beschrijving van die gelukkige jeugd.
0: Ja.
1: Gewoon voetbal in de tuin en naar Zuiderpark en met zijn vader kijken naar ADO. En met een meisje op mijn poeg gaan dansen in een marathon.
0: Ja, heerlijk.
1: De 50e jaar.
0: Ja, ja, in het liedje beschrijf je het Den Haag ook van mijn ouders.
1: Ja.
0: En dat is heerlijk om... Het is eigenlijk ons lijflied natuurlijk. Gewoon alsof we nou in Spanje zijn of in Duitsland met de wintersport. Je hoort jouw nummer voorbij komen. Het is een gigantische knaller, een banger. Dat zal die altijd blijven. Tussendoor draai ik ook al die andere mooie liedjes van jou. Want die zijn ook zo gewaardeerd hier.
1: Wel.
0: Harry?
1: Ja, Den Haag is 45 jaar oud. Dat noemen ze een evergreen.
0: Ja.
1: Die blijft maar gedraaid worden. En het houdt nooit op.
0: Nee.
1: Dood ben binnenkort, dan wordt dat absoluut nog gedraaid.
0: Dat hoeft helemaal niet binnenkort te zijn, natuurlijk. Je gaat misschien niet meer het podium op, maar nog een lang gelukkig leven in Spanje. Wij blijven hem natuurlijk lekker draaien. Ik zet hem natuurlijk nu ook in. Harry, heel veel plezier, vooral met de laatste 10.
1: Ja, oké. Okay. En hartstikke bedankt, want ik vond het een leuk en open interview.
0: Ja, ik ook heel erg. Dank je wel. Okay. Hier is hij hoor, O, O, Den Haag van Harry Jekkers. Okay.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

Davina Michel met Stil Champagne. En daarvoor hoorde je Harry Jekkers met ons live lied. Oh, oh, Den Haag. Ik vond het echt een genot, deze uitzending. Alleen maar leuke, gezellige gasten. Fijne telefoontjes. En natuurlijk lekkere muziek. En jij was er ook bij. Onwijs leuk dat je hebt geluisterd. Morgen ben ik er weer. Ik wens je een fijne maandag. Geniet ervan. Dit is Freestylers met Push Up. Tot morgen, hè. Doei.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan en is nog steeds spoorloos. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Leugstuitseweg en de Oude Haagweg in Den Haag. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen, bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. En koffiehuis De Laak in Den Haag staat te koop. De eigenaar, Jos Over de Ves, stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Dan nog het weer. Af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maxima rond 20 graden. En morgen hooguit 17. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Het

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan en is nog steeds spoorloos. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Leuksduitseweg en de Oude Haagweg in Den Haag. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen, bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. En koffiehuis De Laak in Den Haag staat te koop. De eigenaar, Jos Over de Ves, stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Dan nog het weer. Af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maxima rond 20 graden. En morgen hooguit 17. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een automobilist is vanmorgen even na 8 tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan en is nog steeds spoorloos. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Leuksduitseweg en de Oude Haagweg in Den Haag. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. En koffiehuis De Laak in Den Haag staat te koop. De eigenaar, Jos Over de Ves, stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Dan nog het weer. Af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maxima rond 20 graden. En morgen hooguit 17. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een automobilist is vanmorgen even na 8 tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan en is nog steeds spoorloos. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Leuksduitseweg en de Oude Haagweg in Den Haag. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen, bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. En koffiehuis De Laak in Den Haag staat te koop. De eigenaar, Jos Over de Ves, stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Dan nog het weer. Af en toe zon en buien met mogelijk hagel en onweer. Maxima rond 20 graden. En morgen hooguit 17. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: just might.
1: Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.
2: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maree van de Haagse Partij voor de Dieren.
5: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
4: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politie-eenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

veo, pero

0: muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Marais van de Haagse Partij voor de Dieren.
6: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
5: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Overdeves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Overdeves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Yeah. And pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the...
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maree van de Haagse Partij voor de Dieren.
8: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
7: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achter tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politie-eenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
5: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
4: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haagse Helden met Sjane van Rutten.
6: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Haagse Helden. Fijn dat je luistert. Haagse Helden is het programma over hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor Den Haag, onze mooie hofstad. En dat blijkt uit de inzet van 185.000 stadsgenoten in goede en slechte tijden, bij weer en wind en dag en nacht. Dus altijd. Ik ben Sjane van Rutten en co-host is Mirjam de Groot. En onze gasten vanavond zijn Terre des Hommes. De twee dames van Terre des Hommes zitten al tegenover me en die gaan al helemaal zich voorbereiden op een fantastisch gesprek dat we gaan voeren. En in het tweede deel van de uitzending komt iedereen een meester. Maar we gaan nog niet met elkaar in gesprek, want eerst luisteren naar muziek. En dat is Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Daar heb ik nog nooit van gehoord.

0: Welkom terug. Je luisterde naar Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ja, Drive Safe is nog altijd heel belangrijk. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden. Het programma over vrijwilligerswerk in de stad. En inmiddels zijn twee Haagse helden aangeschoven. En dat zijn Annemiek de Boer, en die is vrijwilliger bij Terre des Hommes. En Linda ten Haven, en die is van het winkelsupportteam van Terre des Hommes. Welkom.
1: Dank je.
2: Dank je wel.
0: We gaan het zo meteen hebben over een primeur. En dat heeft iets te maken met een winkel. Maar voordat wij het daarover gaan hebben, ben ik benieuwd. Want ja, Terre des Hommes, de naam ken je misschien wel van horen zeggen. Maar waar staat het nou eigenlijk voor?
1: De naam staat voor het idee dat de aarde voor alle mensen is. Dat betekent eigenlijk, er is één wereld. Mm-hmm. En daar hebben we samen de verantwoordelijkheid voor te nemen. Mm-hmm. En als je het hebt over waar de organisatie van Terre des Hommes voor staat, dan is het de strijd tegen kinderuitbuiting.
0: Oké, en dat is nogal een hele grote missie, denk ik. De strijd tegen kinderuitbuiting. Kun je wat voorbeeldprojecten noemen die Terre des Hommes heeft?
1: Zeker. De belangrijke definitie is: uitbuiting is daar waar grote mensen geld verdienen aan kinderen. Dat is wat uitbuiting in essentie is. We richten ons op drie belangrijkste problemen. Heftige uitbuiting in de zin van kinderarbeid. Denk aan kleine kinderen die in mijnen werken om mineralen te delven. Denk aan seksuele uitbuiting. In alle vormen. En aan online seksuele uitbuiting. Mm-hmm. Wat natuurlijk in deze tijd een ontzettend groot probleem is, met belachelijk ernstig stijgende cijfers.
0: Ja. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het laatste probleem ook zeker nu in Nederland gebeurt. Is dat zo?
1: Zeker. Zeker. Ja. AI is echt een nu probleem. Het is echt te simpel om een kinderfoto te nemen en dat te veranderen in een naakt kind. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een groot probleem. Maar kinderen worden natuurlijk ook, er wordt gewoon nog steeds geld verdiend aan seksuele uitbuiting met hele kleine kinderen.
0: Ja, helaas.
1: Ja.
0: Want hoe lang bestaat Terre des Hommes al?
1: In Nederland sinds 1966.
0: Zoals al een hele poos. En is er wat verbeterd, denk je, in die hele poos?
1: Wat het stoppen van kinderarbeid betreft, zeker. Mm-hmm. De cijfers dalen. Er zijn nog steeds, volgens mij, 135 miljoen kinderen wereldwijd die aan zware kinderarbeid doen. Mm-hmm. We hebben met elkaar op de wereld afgesproken dat dat al lang nul had moeten zijn. Mm-hmm. Volgens internationaal recht. Daar zijn we nog lang niet. Mm-hmm. Maar je ziet wel een dalende trend. Maar het is natuurlijk gewoon nog steeds een urgent probleem. In die zin, jij en ik bestellen van over de hele wereld spullen. Mm-hmm. Maar jij en ik kunnen er niet voor kiezen om spullen te kopen waar geen kinderhand bij betrokken is geweest.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel een beetje gek.
0: Ja, dat is absoluut zeker gek. En dat is denk ik een heel groot probleem waar we een hele avond mee kunnen vullen om over te praten. Ik wil toch even door naar Terre des Hommes Den Haag. Wat doet Terre des Hommes Den Haag?
1: Wij proberen een spin in het web te zijn voor iedereen die zich bezighoudt met de problematiek. Mm-hmm. Vroeger zou je zeggen, we gaan een noodpakketje opsturen en we gaan één kind proberen naar school te krijgen. Dat mm-hmm. doen we niet meer. We proberen ons nu te richten op wat de systemen zijn die kinderuitbuiting mogelijk maken. Mm-hmm. Dus dat betekent dat collega's van mij aan tafel zitten in Den Haag bij de regering om te kijken of we betere wetgeving voor elkaar kunnen krijgen om het internet bijvoorbeeld veilig te maken. Mm-hmm. Mijn collega's zitten aan tafel in Brussel om daar hetzelfde te doen. Mm-hmm. Daar belangrijke besluiten genomen. Mm-hmm. Mijn collega's werken samen met bedrijven zoals Mercedes en Volkswagen. Mm-hmm. Om de keten kinderarbeid vrij te maken. Waar het gaat om het delven van mineralen bijvoorbeeld. Wat in make-up, auto's, laptops, dat soort zaken zit. Mm-hmm. En op locatie werken we met lokale partners. Maar ook ouders, broers, zussen. Om in de lokale omgeving men bewuster te maken van wat kinderrechten eigenlijk zijn. En dat het best wel een goed idee is om te kijken of je je kleine broers en zussen naar school kan krijgen.
0: Absoluut.
1: Ook klinkt voor ons, men is zich niet eens altijd bewust van het feit dat er kinderrechten zijn. En dat er andere manieren zijn om je leven te leven.
0: Mm-hmm. En Er is ook volgens mij een primeur.
1: Er is een primeur.
0: Een bepaalde winkel die deze missie ook gaat uitdragen.
1: Zeker.
0: In Hartje Den Haag.
1: Eindelijk.
0: Waar? En hoe? En wat?
1: Varenheidstraat. Tegenover de Albert Heijn.
0: Ja.
1: We krijgen 1 augustus de sleutel. We hebben zo lang gezocht naar het ideale pand, maar we hebben hem eindelijk gevonden. Te gekke straat, warm, divers, druk. Een straat waar we denk ik heel goed onze plek kunnen vinden. Dus eind van de zomer krijgen we de sleutel. En dit is ook echt een oproep aan Den Haag om te komen helpen. We hebben er alle vertrouwen in dat er straks allemaal leuke mensen klaarstaan. Maar het kan nooit kwaad om even extra te zeggen, kom helpen.
0: Kom langs. En wat gebeurt er in een... Waar staat een winkel van Ter des Hommes voor?
1: Onze eerste handvol winkels zijn rond 1983 opgericht. Echt met het idee, laten we de mouwen opstropen. Dat was in de tijd van oorlogen in Biafra. En een aantal mensen dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan spullen verzamelen, markten beginnen, winkels beginnen. En dan gaan we samen spullen die niet meer gebruikt worden een tweede leven geven. En de opbrengst daarvan geven we aan Ter des Hommes. Dus je kan het echt zien als een fondsenwervende activiteit. Begonnen door mensen die het gewoon ook zelf leuk en nuttig vinden om een winkel te runnen en spullen door te geven.
0: Mooi. Ik ben ook heel erg benieuwd, Linda, want jij bent vrijwilliger in de... Sorry, niet Linda, Annemiek. Jij bent vrijwilliger in de winkel. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben, hoe dat is. En ja, waarom jij je ook eigenlijk hebt aangesloten bij Ter des Hommes. Maar voordat wij het daarover gaan hebben, gaan we luisteren naar muziek. En dat gaan wij doen van Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet. MUZIEK

0: Welkom terug. Je luisterde naar Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden, programma over vrijwilligerswerk in de stad. En we zijn in gesprek met Annemiek de Boer, die is vrijwilliger bij Terre des Hommes. En met Linda ten Haven, die is van het winkelsupportteam bij Terre des Hommes. We hebben zojuist gehad over hoe de stichting zich inzet in de strijd tegen kinderuitbuiting wereldwijd. En dat is niet iets wat alleen in landen buiten Nederland gebeurt, maar ook zeker in Nederland als het gaat om online uitbuiting van kinderen. En er is ook een primeur, want er is een winkelpand geopend. En niet op zomaar een locatie, maar op de Varenheidstraat tegenover de Albert Heijn in de Bomenbuurt. En daar is natuurlijk een zoektocht naar vrijwilligers. En ik ben heel benieuwd om te horen van Annemiek hoe het is om vrijwilliger te zijn bij Terre des Hommes.
1: Ontzettend leuk. Het is oprecht de leukste baan die ik ooit heb gehad. Het is allereerst natuurlijk ontzettend waardevol om een stukje bij te mogen dragen aan een organisatie als Terre des Hommes. En daarnaast is het gewoon een warm bad. We doen dat met zo'n mooie groep, voornamelijk dames. Dus het mes snijdt aan vele kanten. Het is ontzettend fijn om te doen.
0: En hoe ben je bij Terre des Hommes uitgekomen?
1: Eigenlijk heel toevallig. Ik ben relatief een wat jongere vrijwilliger. Toen ik vorig jaar bij Terre des Hommes begon, was ik 57. Ik werkte niet meer. En was ook eigenlijk op zoek naar iets waardevols om te doen. Iets wat ik zowel leuk zou vinden, maar ook een stukje bij kan dragen. Bijvoorbeeld aan een goed doel. Mm-hmm. En toevallig in een winkelstraat vlakbij waar ik woon, daar zag ik al een tijdje een pand leeg. En op een gegeven moment hingen daar allemaal posters op het raam. Mm-hmm. Met kreten als altijd al in een winkel willen helpen. Wil je iets bijdragen aan een geweldig doel? Toen dacht ik, nou, ik kan op alles eigenlijk wel ja antwoorden. En ik heb me heel spontaan aangemeld. En voordat ik het wist,
0: zat je hier, zat bij de radio, ja, daarover
1: precies
0: te vertellen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En wat maakt het, je zei, het is echt ontzettend leuk, het is heel fijn. Wat maakt het dan zo ontzettend leuk?
1: Wat maakt het leuk? Ik denk natuurlijk wat we allemaal, wat alle vrijwilligers in de winkel als gemene deler hebben, is dat we het allemaal doen voor Terre des Hommes. We willen allemaal een steentje bijdragen aan een organisatie die de omzet die wij draaien met de winkel heel goed kan gebruiken. En daarnaast is het gewoon heel fijn om dat met een groep mensen te doen. Die het allemaal vrijwillig doen. Die dat allemaal vanuit passie doen. Die dat doen omdat ze er lol in hebben. Niet omdat het moet, maar omdat ze er zelf voor kiezen. Dus we hebben gewoon oprecht een hele fijne, warme groep mensen bij elkaar.
0: Dat is super. Dat is wel fijn om naartoe te gaan.
1: En daarnaast is het doel van de winkel. Wij verkopen hoogwaardige, kwalitatief goede dameskleding en accessoires. Door die te verkopen, tweedehands, maar soms ook eerstehands, help je ook nog eens mee aan verduurzaming van de hele kledingindustrie. Die dat
0: zeker
1: heel hard kan gebruiken.
0: Zeker.
1: Dus het mes snijdt gewoon aan vele kanten.
0: Ja. En kan je mij eens meenemen op een dag dat jij in de winkel staat? Hoe gaat dat?
1: Wij zijn geopend van 10 tot 5:30. En wij werken per dag in 2 shifts. Mm-hmm. Iedere shift van ongeveer 4 uur en een kwartier. Wij beginnen om 9:45 met het openen van de winkel. Dan maken we de winkel gezamenlijk even schoon. Zodat hij er weer helemaal tiptop in orde ziet voor die dag. Mm-hmm. En vervolgens gaan we aan de gang met elkaar. We drinken natuurlijk een kopje koffie met elkaar, kletsen even bij. Mm-hmm. En om 10:00 gaat de winkel open en dan gaan we aan de slag. Mm-hmm. En wij staan altijd met z'n drieën per shift. En dan verdelen we de taken een beetje. Het is niet zo dat we altijd in de winkel staan of we zijn altijd achter bezig met het sorteren. We wisselen het een beetje af. Mm-hmm. Dus er staat altijd 1 iemand in de winkel. En die is ook echt, nou ja, zoals een hele gewone kledingwinkel, draai je de winkel. Dus je staat achter de kassa, je helpt klanten, je adviseert. En daarnaast zijn er 2 mensen achter in de sorteerruimte. Want wij krijgen alles wat wij in de winkel verkopen, wordt aan ons gedoneerd. door buurtbewoners, best soms door winkels uit de omgeving, door ondernemers. Maar alles is gedoneerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt door ons allemaal heel zorgvuldig uitgezocht. Want niet alles wat we gedoneerd krijgen is natuurlijk geschikt om ook in de winkel te hangen. Dus alles wordt door ons heel zorgvuldig uitgezocht, gesorteerd, het wordt geprijsd. Alles wat in de winkel hangt, wordt door ons gestoomd, zodat het echt keurig netjes in de winkel komt te hangen. Dus dat doen de dames achter de schermen in de sorteerruimte. En zo draai je eigenlijk, maak je de cirkel rond van de gedoneerde spullen die binnenkomen, die dus helemaal worden uitgezocht, geprijsd, gestoomd en daarna de winkel ingaan om weer verkocht te worden.
0: En wat is jouw favoriete taak? Ben je liever aan het sorteren of sta je liever in de winkel?
1: Ik heb stiekem een hele kleine voorkeur voor de winkel. Omdat je daar natuurlijk met de klanten omgaat. En het is werkelijk ontzettend leuk. Er komen allerlei mensen in de winkel. Mensen die het gewoon leuk vinden om bij ons toch voor een klein prijsje juist dat hele mooie item te kunnen scoren. Mensen die heel bewust bij ons komen winkelen, omdat ze weten dat onze omzet te goede komt aan Terre des Hommes. Dus voor hun een goede reden om juist bij ons te komen winkelen. Jonge mensen, oude mensen, allerlei mensen komen in de winkel. En dat is ontzettend leuk.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, die klantcontact.
1: Ja, absoluut. We hebben ook heel veel vaste klanten. En er is bij ons, wij dringen natuurlijk ook niks op. Wij zijn er niet op gericht, zoals in sommige andere winkels, om juist zoveel mogelijk aan die ene klant maar mee te kunnen geven. We kijken echt mee ook met een klant. En hebben daardoor gewoon ontzettend leuke contacten in de winkel.
0: En hoeveel tijd ben jij er ongeveer mee kwijt als vrijwilliger?
1: Ik ben er wat meer tijd aan kwijt, omdat je hebt verschillende functies en taken binnen zo'n winkel. En dat varieert. Bij ons in de winkel werken we met een kernteam. Dat bestaat uit 4 vrijwilligers die extra taken op zich nemen. Er moet natuurlijk ook wat zaken rondom de winkel geregeld worden. Administratie, processen enzovoort. Ik ben dan de winkelcoördinator op dit moment. Maar daarnaast zijn er ook vrijwilligers die zeggen van nou, ik vind 1 dagdeel van 4 uurtjes per week meer dan genoeg. En ook die vrijwilligers zijn zeker ook in Den Haag van harte welkom. Dus ook in Den Haag zijn we op zoek naar mensen die gewoon het leuk vinden om 1 dagdeeltje of misschien meer dagdelen in de winkel te komen helpen of met het sorteren. En daarnaast zou het ook heel fijn zijn als er wat mensen zich aanmelden die net iets meer de kartrekker willen zijn en het gewoon leuk vinden om hun organisatietalent ook in de winkel van Terre des Hommes los te kunnen laten.
0: En nog laatste vraag. Wat voor begeleiding krijg je?
1: Wij worden begeleid vanuit het winkelsupportteam in Den Haag. Wij hebben een regiocoördinator. En die regiocoördinator heeft vanuit het winkelsupportteam in Den Haag een aantal winkels onder zijn hoede. Die heeft ons uiteraard heeft hij het voortouw genomen in de hele opzet van de winkel. En daarnaast hebben we 2 wekelijks een overleg over alles wat ruilt en zeilt in de winkel. En daar krijgen we alle support en medewerking uit.
0: Oké. Helder. En dan wel de laatste vraag. Waar kan je deze informatie vinden over vacatures in Den Haag?
2: Je kan naar de website terdezom.nl. Je zou ook ons kunnen volgen op Instagram. Dat is Terdezom Winkel Den Haag. Daar zul je als eerste de foto's van de verbouwing gaan zien. Hoe het loopt, wat voor mensen we nodig hebben, wie er al zijn. Wanneer we klaar zijn om spullen te ontvangen. Daar zie je straks de laatste updates.
0: Oké, helder. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Ga ik jullie een fijne avond wensen. En dan gaan wij luisteren naar That's So True van Gracie Abrams voordat wij in gesprek gaan met de tweede gast.

0: Haagse Helden met Sjanne van Rutten op Den Haag FM.
1: En dit was That's So True van Gracie Abrams. Ook nog nooit van gehoord. Het is zo met de speellijst staan heel vaak nummers waarvan ik denk, oh, dat is nieuw of dat ken ik nog niet. Dus zo blijf ik ook heel erg bij in de popmuziek. Oké, dit is nog steeds Haagse Helden. En inmiddels zijn in de studio onze volgende gasten aangeschoven. Ze zitten vol spanning te kijken. Waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, we gaan het hebben over Iedereen een Meester. En te gast zijn Roy van der Putten en Margo Hart. Jullie zijn coördinatoren bij de stichting. En de stichting is opgericht, heb ik begrepen, vanuit de gedachte dat iedereen met een eigen talent in het basisonderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. En jullie knikken, dus dat klopt. Nou is het natuurlijk wel zo dat dat is vrij algemeen geformuleerd. Dus hoe ziet dat er concreet uit, dat je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen?
2: Nou, het kan heel divers zijn. Wat wij heel belangrijk vinden is dat we als samenleving kinderen helpen naar een goede toekomst. En dat kan je door te helpen in het basisonderwijs. Bijvoorbeeld met helpen met taal. Zeg een dagdeel in de week. Of met rekenen. Maar je kan ook conciërge-achtige dingen doen. Dus het is heel divers wat je kunt doen. Wij kijken heel specifiek van wat hebben scholen nodig. En wat zou je als vrijwilliger graag willen doen. En hoe kunnen we dat met elkaar koppelen.
1: Ja. En is er een soort algemene lijn te ontdekken. Rode draad in wat scholen nodig hebben. Want je hoort vaak dat kinderen hebben leesachterstand. Kunnen niet meer goed rekenen. Dus om overschrijven nog maar niet te spreken. Dus is er iets te ontdekken in een patroon.
2: Ja, nou, we bestaan dit jaar 5 jaar. En in die 5 jaar hebben we wel gemerkt dat in eerste instantie was de vraag van scholen heel breed. Maar de praktijk wijst uit dat eigenlijk bijna alle scholen zeggen, ja, als je iemand hebt die kan helpen met taalondersteuning, heel erg graag. Ja. Want daar ligt wel duidelijk de nadruk.
1: Ja. En merken jullie ook door jullie inzet dat kinderen inderdaad beter vaardig worden in taal? Dat het iets uitmaakt dat iedereen en meester zich daarvoor inzet?
3: Ja, zeker. Want we hebben afgelopen periode wat meer contact gehad met scholen. Waarin echt naar voren kwam van zo ontzettend blij en dankbaar dat die ene vrijwilliger even de tijd heeft om ondersteuning te bieden bij kinderen die dan net iets achterlopen in dat opzicht.
1: Ja, het is natuurlijk desastreus als je na de basisschool nog niet goed kan lezen. Hè? Ik heb de indruk dat het steeds vaker gebeurt. Ik kan er niet heel erg goed bij hoe dat nou komt, maar het is wel een feit dat gebeurt gewoon. En wat voor meer diensten lever je aan scholen, behalve conciërge, ondersteuning en taal?
2: Nou, enerzijds zijn het vrijwilligers die elke week op dezelfde school komen helpen. En dat is vaak taal, rekenen. Kan ook technieklessen zijn. Hè, dat is heel divers. Maar we hebben ook mensen, en dat is vaak vanuit bedrijven, die gastlessen geven. En dat is interessant, want die komen op verschillende scholen. En die geven dan gastlessen over dingen waar ze heel veel van weten. En je ziet een enorme behoefte naar gastlessen over digitale veiligheid. Of over democratie.
1: Of democratie ook op de basisschool?
2: Ja. Ja.
1: Oh, dat is wel interessant.
2: En ook persoonsvorming. Dus,
1: en wat moet me daarbij voorstellen?
2: Nou, dan kijk je welke talenten hebben kinderen. Waar worden ze nou blij van? Dus lessen als voor het kind van wie ben ik? Hoe kijk ik naar de wereld? Maar ook hoe kijkt de wereld naar mij?
1: Leidt een beetje op humanistische vorming.
2: Althans. Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Het schuurt er tegenaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat kinderen dat leuk vinden. Ik kan me herinneren op de basisschool, mijn zoon die had humanistische vorming. Het moest in kaart brengen, wie zijn al jouw vrienden? Nou, dat was wel eventjes een confronterende opdracht, moet ik zeggen. Ja. Oké, en wat doen jullie dan nog meer qua aanbieden van leuke dingen voor die kinderen? Wat biedt het bedrijfsleven aan?
3: Ja, die komen met vrijwilligers die echt expertise hebben op hun eigen werkveld. Soms zijn er bedrijven die dan de mensen die daarvoor werken, die sturen ze dan op. Er zijn ook mensen die zijn gepensioneerd en die denken van, ik ben wel echt zo goed in wat ik doe. Ik vind het zo leuk. Ik kan niet verder met mijn werk, maar ik wil er wel in door.
1: Ja, ik stel me daar gewoon een gepensioneerde politieman bij, weet je wel. Die de hele tijd in de handhaving heeft gezeten. Alles weet van de wijk en wat er allemaal gebeurt. En dat aan de kinderen vertelt. Zoiets?
3: Ja, ook. En ook mensen die voor bouwinspecteurs die bruggen hebben gebouwd. Of van de Koninklijke Nederlandse Rederij, die sturen mensen door. En dan gaan ze met de kinderen gaan ze boten bouwen in de klas. En gaan ze kijken of het wel blijft drijven en of die wel werkt. Ja, superleuk.
1: Ja, dus het is een toevoeging aan het onderwijs, zeg maar. Ja. En het lijkt me ook dat als er een vreemde meneer of mevrouw komt die iets heel spannends gaat vertellen, dat er in zo'n klas een zekere zindering dat er een zindering doorheen gaat als die meneer of mevrouw binnenkomt en gaat beginnen. Zeker als hij een uniform aan heeft.
3: Ja, dat is helemaal mooi. Dat ken ik van mezelf ook. Dan zie je iemand, dan krijg je zo'n brandweer of politiedag. Ja, dan kijk je als klein kind kijk je echt tegenop. En denk je, wow, dat wil ik ook als ik later groot ben.
1: Ik ook, ja. En zo werd iedereen brandweerman. Het kan kinderen helpen bij het nadenken over wat voor mogelijkheden zijn er allemaal in de maatschappij. Hè?
2: Klopt.
1: Zijn er ook wel eens mensen iets vertellen over muziek of kunst of... Koken.
2: Juist de kunst en muziek nog niet. We zijn wel in gesprek met de cultuurschakel om daar mee samen te werken. Om te kijken hoe we dat soort mensen de scholen binnen kunnen brengen. Maar er zijn wel mensen die willen helpen met koken. Bijvoorbeeld kleine kooklesjes of natuur. Die gaan met de kinderen het schoolplein op.
1: Ja, dat is ook
2: en dan gaan ze kijken naar welke beestjes leven er nou en welke plantjes. Maar we hebben bijvoorbeeld ook iemand die heeft een ICT-bedrijf gehad. En zei, ja, ik wil heel graag iets doen, maar ik weet niet zo goed wat. En die geeft nu robotica-lesjes, 1 keer in de 2 weken, aan kleine groepjes. En dan zie je ook wat het doet bij kinderen. Want er is bijvoorbeeld een jongetje met ADHD die eigenlijk niet meekomt in de klas. Want die is te druk.
1: Ja.
2: Maar die robotica, ja, dat is leuk. Dus hij zit niet stil, maar hij let wel op.
1: Hij is wel bezig met dat onderwerp. Ja. Wordt in die zin niet afgeleid. Ja, dat is dan mooi om te zien.
2: Op die manier leert hij ook rekenen en leert hij ook taal. Want dat gebruik je ook bij die robotica.
1: Ja.
2: Dus het is een andere manier. Maar het werkt wel.
1: Dat is wel interessant. Dus je zou eigenlijk als stelling kunnen hanteren... voor ieder mens heeft wel verstand van iets.
2: Ja,
3: en zeker.
1: Dat kun je gewoon aan kinderen op de basisschool overdragen.
3: Of een talent.
1: Of een talent, ja, precies. Ja, ik zat vanmiddag te denken, wat zou ik nou eens kunnen doen op een basisschool? Maar als je er goed over nadenkt wat je allemaal weet en zou kunnen doen... is dat best heel veel.
3: Nou, een lesje op de radio.
1: Een lesje op de radio, Nou, mijn eerste gedachte was dinosaurus. Maar
3: dan heb je mijn zoon gelijk, hoor. Ja, mijn zoon is helemaal fan van
1: dinosaurus. Er zijn een aantal onderwerpen die kinderen hadden. Dinosaurus en piraten is ook heel erg interessant. De middeleeuwen, riddergevechten, dat slaat altijd aan. Ja. Maar goed, oké. Hoe komen jullie in contact met bedrijven? Want je moet toch uit die bedrijven die mensen halen, die gastlessen geven.
3: Ja, die moeten we ook gaan werven. Dus koud werven. Kijken of we dat gewoon bedrijven kunnen aanspreken. Om te vragen van, hebben jullie interesse om maatschappelijk actief te worden? Of zijn jullie dat al? Of hebben jullie een, hoe zeg je dat, zo'n SOE-verplichting? Ja. Dat ze op die manier ook bijdrage kunnen leveren aan ons.
1: Ja, dus in principe zou je eigenlijk, als je wijst op maatschappelijke bijdrage, dan zijn bedrijven nogal gevoelig voor. Dan kun je in feite elk bedrijf bellen en zeggen, joh, hebben jullie iemand die iets zou kunnen vertellen over?
2: Ja, en we hebben een samenwerking met bijvoorbeeld PEP. Die regelt voor de gemeente Den Haag, regelt die bedrijven die een SRI-verplichting hebben. Dus een social return on investment. Heel mooi gezegd.
1: Ja,
2: die moet iets terugdoen voor de maatschappij. En PEP die kijkt dan, zijn dat bedrijven die bijvoorbeeld gastlessen kunnen geven op scholen? En dan koppelt PEP de bedrijven aan ons.
1: Okay.
2: En op die manier kunnen we dan kijken, hoe zet je een les in elkaar? Hoe geef je dat? De andere manier is vacatures uitzetten bij bedrijven.
1: Ja.
2: Of bedrijven bellen.
1: Ja. Ja. Ik zou niet schromen om een afdeling communicatie te bellen en zeggen goedemiddag, iedereen een meester. Dat moet toch aanspreken op de een of andere manier. Goed, we gaan straks hebben over het vrijwilligerswerk aan zich. Wat voor eisen worden er aangesteld. Maar we gaan even luisteren naar muziek ondertussen. Dat is Goldwater van Major Lazer met Justin Bieber.
4: Everybody gets high sometimes,

0: So dit was Cold Water met Major Lazer en Justin Bieber. En dit is ook Haagse Helden. En we zijn nog steeds in gesprek met Roy van der Putten en Margo Hart van Iedereen en Meester. We hadden het hiervoor over wat biedt Iedereen en Meester aan het basisonderwijs. Want daar gaat het om. Speciale lessen, speciale ondersteuning, hulp bij leren lezen, hulp bij rekenen of ondersteuning van de conciërge. Je kunt het gek niet bedenken of Iedereen en Meester kan dat leveren. En ook inzet van mensen uit het bedrijfsleven die iets vertellen over hun beroep. En dat vinden kinderen gewoon ontzettend leuk. En vooral, begrijp ik uit de opmerking van Roy, als iemand is in een uniform. Maar goed, Iedereen en Meester maakt gebruik van vrijwilligers. Wat merken jullie aan de motivatie die vrijwilligers hebben om juist dit werk te gaan doen?
1: Ja, het mooie is dat de afgelopen periode heb ik veel intakes gehad met vrijwilligers. En die zijn gewoon intrinsiek gemotiveerd. Die willen gewoon iets doen en het maakt ze niet uit wat. En sommigen die zoeken wel specifiek en die reageren op een vacature van hey, ik wil een schoolbibliotheek ondersteuning bieden. Nou, dan ga ik daarvoor kijken of er een plek is op een basisschool in de buurt. Maar ja, als ze al aan het praten zijn over van ik wil wat doen voor basisschool, dan zie je gewoon die glinstering, die ene glinstering in je ogen bij een vrijwilliger. Als je die ziet, dan weet je, ja, jij bent degene die we nodig hebben.
0: Dus de vrijwilliger zegt van wat hij wil gaan doen. In mijn geval, ik ga iets vertellen over dinosaurussen. en dan gaan jullie zoeken naar een school.
1: Ja, dan zoek ik voor jou een school. Die of zoek eens naar een vrijwilliger die over dinosaurussen gaat praten. Ja, zo simpel eigenlijk is het ook gewoon.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat je dan heel veel scholen gewoon kunt aanbieden. Zo hebben iemand die dit en dat wil doen, hebben jullie daar belangstelling voor?
1: Ja, het is ook gewoon de school die roept. Wij vragen of hun vragen, wij draaien.
0: Ja, precies. Ja. En goed, je kunt wel gemotiveerd zijn, maar je moet als vrijwilliger het ook in je hebben om met kinderen in de basisschoolleeftijd om te gaan. En ik moet eerlijk zeggen, zijn volwassen mensen zou ik mijn kinderen qua onderwijs niet aan toevertrouwen.
2: Nee, nee, het is wel zo dat we juist, wij kiezen juist als vrijwilligers zich aanmelden voor het persoonlijke gesprek.
0: Ja.
2: En niet om dat via een website of zo met een school te koppelen. We willen heel graag weten wat voor persoon zit er tegenover ons. Wat heeft hij, wat voor mens is het? Wat heeft hij in zich?
0: Straalt hij uit?
2: Is de iemand moet een positieve en lerende houding hebben. En dat is aan de ene kant kunnen mensen ervaring hebben met het werken met kinderen of werken in het onderwijs. Maar als iemand wat negatief in het leven staat, dan zeggen wij al van nou, die moeten we dus niet naar een school sturen.
0: Dat bedoel ik ook. Nee.
2: Dat is belangrijk.
0: Ja, zo'n chagrijnige boze buurman type. Die overal overloopt te klagen. Ja, dat is geen voorbeeld voor kinderen. Dat is ook gewoon niet leuk. Voor jullie ook niet leuk. Hè,
1: nee, zeker niet.
2: Nee, dan zegt een school ook, ja, daar hebben we dus niks aan. Nee.
0: Hebben we dat wel eens meegemaakt? Nou, dat iemand zich voordoet als gewoon lief, hartelijk en empathisch, noem maar op. En dat in de praktijk blijkt als zo'n figuurman of vrouw helemaal niet zo prettig bij de kinderen liggen, want daar gaat het om.
2: Nee, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Mm. Wel dat ik al bij een intakegesprek had zoiets van nou, nee, dit ga ik niet doen. Ik ga diegene niet voorstellen aan een school. Dat bespreek ik ook echt met die vrijwilliger.
0: Ja.
2: Want we willen ze wel met een goed gevoel weer de deur uit laten gaan. En diegene kan misschien iets heel anders gaan doen als vrijwilliger. Wel van dat de vrijwilliger zelf op een school op een gegeven moment zegt ja, ik voel toch dat het niet voor mij is.
0: Oké, dat kan natuurlijk.
2: Dat kan.
0: Ja. Want hoe groot zijn de klassen ongeveer?
2: Ja, dat wisselt.
1: 30.
0: 30.
2: Ja, 25. Maar de vaste vrijwilligers die zitten ook niet in de klas, maar die zitten eigenlijk altijd in kleine groepjes of één op één.
0: Oké.
2: Ja, dus altijd het extra, wat vaak ouders vroeger deden.
0: Ja.
2: Wat die vrijwilligers doen op school.
0: Okay.
2: En alleen met gastlessen, dan zitten ze echt voor
0: echt,
2: de hele klas.
0: In de klas. Ja. 30, 11-jarigen. Dat geeft een hele uitdaging. Hoor. Ook ontzettend leuk. Ja. Oké, de vrijwilliger moet enthousiast zijn. Je moet inschatten, kan met kinderen omgaan. Didactische vaardigheden neem ik aan. Je moet ook je verhaal over kunnen brengen.

0: En hoe gaat het met inroosteren, afspreken van uren, hoeveel tijd in de week?
1: Ja, gemiddeld dan, dat bespreek ik dan in de intakegesprek, zeg maar, zoals dat dan een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger. Dan vraag ik van, hey, hoeveel uur per week ben je beschikbaar? Of ben je meerdere dagdelen beschikbaar? En vaak is het wel dat we beginnen met één dagdeel, een ochtenddeel in de week. En op aanvraag of op eigen initiatief kunnen ze dat met school bespreken. Van, ik zou misschien nog een dag extra willen.
0: Okay.
1: En dat kan dan met de school zelf.
2: Ja, en echt het inroosteren. Want na ons intakegesprek dan bieden we ze aan de school. En dan heeft de vrijwilliger een kennismaking met de school. En zij stemmen echt met z'n twee af welke dag, welke tijd, welke groep.
0: Ik ga dan met een overleg.
2: Ja,
0: het moet natuurlijk maar passen.
1: Volwassen mensen die kunnen zelf ook een afspraak maken met elkaar.
0: En als ik de krant lees morgens, denken ze allemaal volwassen mensen. Ze komen een afspraak en niet na. Dus ja, nee, positief mensbeeld heb je. Ja.
2: Maar goed. Wij wel.
1: Ja, zeker.
0: Goed, de match met de school is tot stand gekomen. De vrijwilliger gaat aan de slag. Maar ik kan me voorstellen jullie niet meteen zomaar in het diepe gooien. Dat er begeleiding is.
1: We hebben, ik ben de locatiemanager van Den Haag. Maar ik bemiddel dan op het moment dat er een match is. Dan ga ik over 2 maanden ongeveer na starttijd. Neem ik contact op met school, met de vrijwilliger. Om te vragen of er bijzonderheden zijn. Of er nog dingen opgepakt moeten worden vanuit mijn kant. Of dat. Of alles loopt goed. En 9 van de 10 keer loopt alles goed. En,
0: ja, gelukkig
1: hebben
0: wel.
1: Hebben ze daar hun zin. En...
0: Ja, want de begeleiding vindt dan in principe plaats door de school. Hè? Want daar moeten ze werken. Het is hun cultuur. Ja, oké.
1: En hoe ze dat in de school hebben afgestemd. Dat is of een directeur die dat zelf oppakt. Of die zet het uit richting een intern begeleider. Die dan op de groepen... daar het contact verder oppakt met desbetreffende...
0: Ja, precies. Dus de verantwoordelijkheid ligt dan eigenlijk daar.
1: Ja, bij school.
0: En als er wat iets is, dan moeten jullie ingrijpen.
1: Ja.
0: Hoeveel vrijwilligers zijn er op dit moment werkzaam?
1: Bijna 80.
0: Dat is
2: binnen Den Haag.
0: Is een flinke hoeveelheid. En hoeveel basisscholen bedienen jullie?
1: Op dit moment 120.
2: Dat is in totaliteit. En in Den Haag zijn het er... Ruim 70, bijna 80.
1: Oh zo,
0: Ja. Nou, die aantallen horen, kan ik me voorstellen... dat er altijd wel behoefte is aan nieuwe vrijwilligers.
1: Zeker, ook aan nieuwe scholen. Want nog niet alle scholen in Den Haag zijn aangesloten. Dus,
0: Hoeveel basisscholen zijn er in Den Haag?
1: Dat is een hele goede vraag.
2: Veel, weet ik. Ja. Heel veel.
1: Ja, het is precies aantal, weet ik niet.
0: Maar veel.
1: Ja, tegen 150
2: of zo, ja. Ja. Nee,
0: nou, 150. Jullie hebben nu, zei jullie, 80.
2: Ja, we zitten ongeveer op de helft.
0: Nou, dus, er zitten nog 70 scholen erbij.
1: Ja.
0: Moet lukken.
2: En voor scholen...
1: Als je luistert.
2: Wij doen het voor de scholen kosteloos. Juist omdat wij het principe hebben... wij moeten als maatschappij... willen we graag kinderen helpen naar een goede toekomst.
0: Ja.
2: En er moet geen commercieel belang achter zitten.
0: Nee. Stel, je zou het gaan commercialiseren. Volgens mij komen dan hele gekke situaties terecht.
2: Moet je niet willen.
0: Dat moet je echt niet willen. Nee. Oké. Dus scholen gezocht.
1: Vrijwilligers gezocht.
0: En vrijwilligers gezocht. Die het leuk vinden om ondersteuning te geven aan de basisschool in Den Haag en omgeving. Want jullie bestrijken een groter gebied dan Den Haag.
2: Ja.
0: En wat moeten ze doen om vrijwilliger te worden?
1: Aanmelden.
0: En hoe doe je dat?
1: Via onze site, Iedereen de Meester. Of via de vacatures op de vacaturesites die er zijn.
0: Oké, zoals Den Haag doet.nl
1: van... Ja, en voor elkaar.
0: Van Pep, ja. Goed, dus met andere woorden, luisteraar... als je gewoon een ontzettend leuk onderwerp hebt... of je denkt, we willen graag iets over vertellen op basisschool, dat kan. Wil je kinderen ondersteunen in gewoon de basisvaardigheden... leren lezen, schrijven en rekenen... want dat is toch nog steeds de basis van de basisschool. Dat kan ook.
1: Ja.
0: En verder geld.
2: Ja, nou, geld.
0: Als ze hebben over commerciële activiteit. Geld.
2: Nee, wij worden financieel gesteund door fondsen. Dat is met name Fonds 1818 en het VSB-fonds. Daar zijn we echt heel erg blij mee. En wat kleinere fondsen die ons steunen. We hebben nu ook een aanvraag bij de gemeente Den Haag gedaan voor een subsidie. Dus ik duim dat dat ook doorkomt. Want voor onze eigen organisatie, voor de paar mensen die wij in dienst hebben... Hebben we toch ook wat geld nodig.
0: Uiteraard.
2: En ook om uit te breiden. Met name het professionaliseren van gastlessen. Ja. Op het gebied van persoonsvormings. Dat zou heel erg fijn zijn.
0: Ja, ja. Precies. Oké, geweldig. Ik kan nog even zeggen, de waardering van de basisscholen is groot. Ja. Want het rapportcijfer is een 8,9. Nou, dat is geweldig.
1: Cum laude geslaagd, zouden we zeggen.
0: Dat is bijna summa cum laude. Bijna. Goed, ontzettend bedankt voor jullie toelichting. Ik hoop dat het helpt om vrijwilligers aan te trekken en geld en basisscholen. De vraag van jullie is, wat dat er gaat, onbeperkt.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Goed, wij gaan afscheid van elkaar nemen en we gaan naar muziek luisteren.

Zo, dit was Maak Me Gek van Gerard Joling. Het is weliswaar geen highbrow muziek of hoge cultuur, maar het is wel een lekker nummer om op te dansen. In ieder geval, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending van Haagse Helden. Voor deze week althans. Fijn dat je hebt geluisterd en dank aan onze gasten. We zijn er weer volgende week maandag 15 juni. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan altijd via Spotify en op uitzending gemist van Omroep Den Haag FM. Wat mij rest en wat Mirjam rest is jullie allemaal nog een hele fijne avond te wensen. En we sluiten af met geen idee.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Marais van de Haagse Partij voor de Dieren.
2: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
1: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Overdeves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Overdeves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
2: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
1: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Overdeves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Overdeves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: 3FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maree van de Haagse Partij voor de Dieren.
2: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
1: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achter tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politie-eenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Right. Ross Michael en de Sons of Negus. En daarvoor begonnen we met de Congos. Row Fisherman Row. En ja, de Maytones. En we gaan nu lekker naar track luisteren. De Trojan Records. Roots Reggae.

We wanna go home, en ja, we gaan nog niet naar home. We krijgen nu DJ, of nou ja, eigenlijk Insane Sound International album Interstellar Vibration. We gaan nu een verse track luisteren, lekker lokaal, bij Back to the Roots, want dit supporten wij hier. Ja, natuurlijk de local reggae, straks nog wat eigen plaatjes, Colin Rico en de Healers, Homegrown Records, maar hier Insane Sound International, Interstellar Vibration. Back to the Roots, reggae, good vibes.

maken, de dub versie. Straks nog meer dub en local artists. Back to the roots reggae. So, luisteren naar Culture, Pirate Days. So, vanavond roots reggae. Gewoon lekker op de vibes. En altijd de nieuwste vinyl records. Stroom ik weer de record stores af in overal in Nederland. Straks Culture.

Century hier bij Back to the Roots. Volgende liedje is een nieuwe record. Dus ja, weer een nieuwe plaat gescoord van Ja Thomas. Dus ja, altijd de verrassing wat het gaat worden. Van Green Sleeves Records. Natuurlijk.

Devin's Clash. We gaan lekker luisteren, lekker naar de Trojan Records. De Trojan Record boxes, eigenlijk de Roots Reggae box.

We gaan lekker luisteren naar een nieuwe plaatje weer van Taxi Records van Sly & Robbie. Deze heb ik van Bernhard van Record Shop.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
4: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen. Dus gezond zou het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
3: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politie-eenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Roots Forever. En nog lekker luisteren naar een plaatje hier zo van de verzamel album van de Taxi Records. Sly & Robbie. Straks ook nog wat dub en natuurlijk Insane Sound International. Nog wat loco reggae

augustus in de Leidse Lente in Leiden. Dus koop je kaartjes op www.colinrico.com/tickets Back to the Roots Reggae. Lekker vintage reggae music. En dub, dancehall wellicht van de early 80s. So Back to the Roots Reggae, de Leidse Lente.

nieuw album van Nice Record Shop. Record Mania in Amsterdam. Lekker arsenaal aan reggae records. We gaan lekker luisteren naar een verzamelplaatje. Barrington Levy. Good vibes, yes. Back to the roots, reggae. Donka.

there he is. Straks King Yellow Man. Top form. En nog wat dub. En dan lekker dancehall. Zo, verzamelplaatjes. Pak de roots, reggae.

0: jongens. We gaan lekker luisteren naar King Yellow Man. En Fathead. Zo heet die. Ja, ja. Dat is goed.
1: Dat is super dan.
0: Yeah.
1: Murphy. King Yellow Man. This is Yellow Man.

Edwards, lekker dub. En dub is natuurlijk lekker de bass, drum and bass. De elements van de roots reggae dub. We gaan luisteren naar een nieuwe dubplate van Insane Sound International. Ze zijn hier aanwezig in de studio. Back to the Roots Reggae, Radio Tonka.

King Kali, mijn eigen productie, mijn eigen dub. Dus ik wil luisteren naar Insane Sound International, zijn nieuwe dubplate die nog geen naam heeft. Maar wellicht krijgt hij die nog, altijd krijgt het iets meer betekenis in de toekomst. Dus wellicht komt deze nog hier, de Rainbow Kush dub. We gaan nog luisteren naar de plaat van Winston. Hoe heet hij dan? Winston Garrett. Hij heet helemaal geen Winston Garrett, hij heet Winston Edwards. Ja, soms veel namen natuurlijk, dus soms vergis je je wel. Je blijft natuurlijk een mens. Dus lekker de dub. Altijd lekker de nieuwste vinyls hier bij Back to the Roots Reggae. En we zitten lekker in de dub vibe, dus instrumental. Met soms een beetje vocals, dat is de basic van dub en drum en bass met lekkere roots, elementen, met echoes, space echoes en

luisteren naar Lone Ranger, Barnabas Collins, een nieuw album ook, die ik in handen heb.

0: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Maré van de Haagse Partij voor de Dieren.
1: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
0: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achten tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Over de Ves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Over de Ves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Peter Tosh, Legalize It. Ga lekker het verzamelplaatje lekker luisteren. Even relaxen. Black Slate, Amigo.

gaan nu luisteren naar Cornel Campbell, Girl of My Dreams. Nu hoort het altijd de lekkerste vinyl records. Back to the roots, even wat reggae rocksteady. Daarna nog wat dubs van Insane Sound International. Vandaag

Listen Up The Dub, Insane Sound International. Nog lokale artiesten, ben je een lokale artiest? Stuur dan lekker een dubplate of track naar een

0: Ja, straks terug na de reclame.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Marais van de Haagse Partij voor de Dieren.
3: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
2: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en beschadiging, benadrukt de partij. Een automobilist is vanmorgen even na achter tegen het hek van de Heldring Business School in Den Haag gereden. De auto raakte van de weg en belandde in de bosjes achter het hek. Zowel het hek als de auto zijn zwaar beschadigd. Na het ongeluk is de bestuurder er vandoor gegaan. Vanaf vandaag wordt er gewerkt op de Loosduinse Weg en de Oude Haagweg. De wegen krijgen een nieuwe asfaltlaag. Daardoor krijgen automobilisten, fietsers en busreizigers te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. De politie in Den Haag is sinds kort te volgen via WhatsApp. Het kanaal is bedoeld voor wie het laatste politienieuws uit Den Haag wil volgen. Bijvoorbeeld over grote incidenten of vermissingen. Via WhatsApp geeft de politieeenheid Den Haag ook tips en een kijkje achter de schermen. Koffiehuis De Laak staat te koop. De eigenaar Jos Overdeves stopt vanwege gezondheidsklachten na bijna 50 jaar met zijn koffieboot op het water. De zaak groeide uit tot een begrip in de stad en kreeg vooral bekendheid toen het broodje Bal in 2010 werd beoordeeld met een 9,3. Eigenaar Jos Overdeves, die de koffieboot overnam van zijn vader, hoopt nu dat zich een ondernemer meldt die de zaak voortzet zoals die nu is. Kijken we nog even naar het weer. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost is het een graad of 17. Vanavond is er kans op een bui. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien en ook weer een graad of 17. En daarbij staat een krachtige west- tot zuidwestenwind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dan bang dat je... Nou, nice man, echt nice wat je doet. Volgende keer gaan we vast ook weer mixen, draaien. Next time, 6 juli, Back to the Roots Reggae. Good vibes. Goeie nacht of

0: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gezondheid van bomen op de Marktweg. In de straat is alles oranje gekleurd vanwege het naderende WK-voetbal. Ook de bomen zijn ingewikkeld met oranje spul en daar is de partij niet blij mee. Raadslid Diego de Marais van de Haagse Partij voor de Dieren.
1: Wij zeggen in ieder geval van op die bomen is een ecosysteem. Hè. Daar is leven op die bomen, dus gezond zal het niet zijn, dat plastic. En in hoeverre daar rekening mee gehouden is, dat willen we heel graag van het college weten.
0: Boomschors heeft een belangrijke beschermende functie voor de boom tegen uitdroging en